0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangengroep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoed camera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er 2 minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trap en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Op dit vroege tijdstip. De donderdag is nog maar net begonnen. En meteen slaan wij samen de Bijbel al open. Een goed begin is het halve werk. Zo zeg ik dan maar. We slaan de Bijbel open in Spreuken 23 vers 4 vandaag. Daar vinden we de dagtekst. Top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij.

0: Sela, joh, de opwekking 339. O, kom nu en jubel. Zal ik maar meteen een last van je schouders halen? We hoeven de wereld niet te redden. Maar we kunnen wel tekenen van Gods koninkrijk oprichten. En het mooie is, dat hoeven we niet alleen te doen. Want als wij onze lege handen afhankelijk weten van de Heer, dan maakt Hij het onmogelijke mogelijk. Ga luisteren naar een overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College, die heet Met lege handen.
1: We zijn aangekomen bij wat doorgaans de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging wordt genoemd. Na het trieste verhaal van de dood van Johannes de Doper grijpt Marcus terug op de uitzending van de 12 apostelen daarvoor. De leerlingen vertellen Jezus nu wat ze hebben gedaan en onderwezen. Met deze bijzondere maaltijd wil Jezus zijn leerlingen nog meer laten zien van wat hun opdracht inhoudt. Het belangrijkste is dat zij hem leren kennen als de Messias die hij is. Ook ons kan deze geschiedenis veel leren over wie Jezus is en over wie wij zijn. Wat vraagt de Heer van ons als we voor een schijnbaar onmogelijke opdracht staan? Hoe moeten we reageren als we er geen zin meer in hebben, moe zijn of gefrustreerd? Laten we het eerste stuk van dit wonderlijke verhaal lezen, Marcus 6, vers 30 tot en met 38. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hem weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar hij zei: geef jullie hen maar te eten. Ze vroegen hem: moeten wij dan voor 200 denariën brood gaan kopen en hun te eten te geven? Toen zei hij: hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Ze gingen kijken en zeiden: 5 en 2 vissen. De apostelen zijn moe en hebben trek. Ze zijn de hele dag in touw geweest en hebben zelfs geen tijd gehad om te eten. Ze zijn er waarschijnlijk niet blij mee dat de mensen hen zijn gevolgd toen zij een rustige plek opzochten. En dat de Heer Jezus niet lijkt te kunnen stoppen met het onderwijzen van de menigte. Ze vinden het wel genoeg geweest en zeggen tegen de Heer dat het tijd is om de mensen naar huis te laten gaan. Deze mensen massa voeden, waar halen ze het geld vandaan? En hun eigen proviant is eigenlijk nog te weinig voor zichzelf, laat staan voor duizenden mensen. De leerlingen schieten in elk opzicht tekort voor wat de Heer van hen vraagt. In kracht, in geloof en in middelen. Getuigt het niet van slecht leiderschap om de leerlingen zo tot het uiterste te laten gaan? Logisch dat ze niet zien zitten wat Jezus van hen vraagt. Hoe kun je voor anderen zorgen als je niet eerst goed voor jezelf zorgt? Jezus vraagt met recht het onmogelijke van de leerlingen en hen valt niets te verwijten. Jezus laat ons als zijn volgelingen soms bewust aanlopen tegen onze grenzen. Hij haalt ons uit onze comfortzone. Vaak zijn we dan pas in staat om ons open te stellen voor wie hij is en wat hij door ons heen wil doen. We leren afhankelijkheid wanneer we ervaren dat we het niet zelf kunnen. Dat we met lege handen staan. Het weinige wat we wel hebben is op zichzelf volstrekt ontoereikend. Durven we dit aan hem over te geven? Zijn we bereid om afstand te doen van onze zekerheid, onze autonomie, van onszelf? Wanneer we het niet langer van onszelf verwachten, doet Jezus het onmogelijke met wat we hem geven.

0: Hillsong Chapel, je hoorde Hosanna. Het blijft toch een van de meest bijzondere verhalen uit de Bijbel, hè? Die wonderbaarlijke spijziging. We horen er vandaag over in de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: We staan als het ware tussen Jezus en zijn leerlingen in, ten overstaan van een gigantische mensenmassa. Het is laat op de dag en de mensen zijn moe en hebben trek. Zojuist heeft Jezus tegen zijn leerlingen gezegd dat zij voor de maaltijd moeten zorgen. Het probleem is alleen dat er slechts 5 broodjes en 2 visjes zijn. In feite staan ze met lege handen. Wat gaat er nu gebeuren? We lezen verder in Marcus 6, vers 39 tot en met 44. Jezus zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder alle die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. Het is niet in de eerste plaats de nood van de mensen die Jezus ertoe brengt om een wonder te doen. De mensen kunnen nog voor zichzelf zorgen, als ze maar op tijd terug naar huis gaan. Hij wil zijn leerlingen echter iets leren over zichzelf en zijn koninkrijk. Jezus kijkt verder dan de situatie van het moment. Dat velen zijn onderwijs genieten en dat al deze mensen dit broodwonder meemaken is prachtig. Maar daarmee is zijn koninkrijk nog niet gekomen. Hoeveel van de 5000 hebben hun leven werkelijk aan Jezus overgegeven? Toch reikt de waarde van dit wonder vele malen verder dan we op het eerste gezicht zouden denken. Hier laat Jezus zien hoe het in zijn koninkrijk zal zijn, wanneer hij terugkomt om op aarde te heersen. De mensen moeten groepsgewijs plaatsnemen. Dit wekt de associatie van een feestmaal. Jezus laat de mensen als het ware aanschuiven aan een feestelijk banket. Hij zorgt als een herder voor de mensen en verzadigt hen met alles wat ze nodig hebben. In Gods koninkrijk worden alle tekorten en beperkingen opgeheven. Niemand lijdt er nog gebrek. De woorden die Marcus gebruikt voor groepsgewijs zijn symbolisch. De mensen groeperen zich bed bij bed, zoals bij bloemperken. Hier komen mensen tot bloei. Onze inspanningen zijn ontoereikend en de wereld gaan we er niet mee redden. Zelfs met alle wonderen die we meemaken wanneer we handelen in geloof, blijft er nog veel te wensen over. We staan hopeloos met lege handen. De wonderlijke broodvermenigvuldiging wijst ons er echter op dat het beste nog komt. Zo kunnen ook wij de mensen vertellen dat zij Gods koninkrijk in zijn volheid mogen verwachten. Wanneer zij daar geloof aan hechten, is er een groter wonder gebeurd dan daar op het groene gras van een verlaten streek. Misschien ben je moe van de ellende en de nood waar je mee geconfronteerd wordt. Misschien kost het je moeite om niet cynisch te worden over het geringe resultaat van al je inspanningen. Denk dan aan hoe Jezus zijn leerlingen inzette voor een onmogelijke opdracht. Toen zij met lege handen stonden, ging hij ze vullen. Toen zij het niet langer van zichzelf verwachten, gebeurde er een wonder. Het wonder dat gebeuren kan als je met lege handen durft te staan, wijst naar Messias Jezus en zijn koninkrijk. Het rijk van vrede en gerechtigheid, waar geen dorst, honger en armoede meer zal zijn. Daar getuigen we van, als we ons beschikbaar stellen voor wat God door ons heen wil doen.
2: Als we soms de moed verliezen.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Lef bij Grootnieuws Radio, je hoorde Kijk Omhoog. Vanaf daar mogen we onze hulp verwachten. Daarvoor de overdenking van Hans Alblas. Het is bijna 6 uur, zometeen de nieuwe morgen. Met Lucas Kramer naar We Are Messengers. Sometimes.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Thijs en Jorieke.
0: Live.
2: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
0: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
2: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
3: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
2: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
1: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
3: Tot dan!
1: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. In Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot was stilgevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. De andere opvarenden zijn ongedeerd. Het weer van Weer Online? De dag begint vrij zonnig, later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder is de N296 Susteren-Maaseik in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Roosteren. Daar is het wegdek beschadigd.
6: Goedemorgen, een nieuwe dag is begonnen. Het is donderdag vandaag. Ja, en welk lied past nou perfect in jouw donderdagochtendroutine? Of heb je gewoon een goed idee voor een lied zo meteen op de playlist? Nou, laat het me weten en stuur me even een appje. Liefst met titel en artiest. En zometeen hoor je ook Keith en Kristen Getty.
7: Here in the love of Christ I stand.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Lekker van Albert Heijn.
10: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: Morgen.
1: Met Lucas Kramer.
0: Het christelijke radiostation.
11: Goedemiddag.

0: mooi om hier de dag mee te beginnen dat in Christus alleen hoop te vinden is. Hij is mijn licht, mijn kracht, mijn lied. Je hoorde Keaton, Kristen, Getty en In Christ Alone. Aan de start van donderdag 6 augustus 2026. Ik zeg een hele goede morgen en van harte welkom hier in de Nieuwe Morgen. Bij GrootNieuws Radio natuurlijk. Ja. Het is een koele ochtend. Doe er je voordeel mee, zou ik willen zeggen. En het wordt ook een relatief koele dag. Alleen koel, cool, ja, het wordt ook wel lekker zomers hoor. 21 tot 25 graden wordt het vandaag. Ja, iedereen heeft ochtendrituelen. Misschien is dat wel een bakje koffie, een gebed, een lekker ontbijtje. Misschien skincare routines, als je een beetje ijdel bent. Nou, hier in de Nieuwe Morgen hebben we het ritueel om je even wakker te melden. Dat mag via een appje. Even je naam en waarom je al zo vroeg wakker bent. Nou, misschien ben je onderweg naar je vakantieadres. Misschien onderweg naar je werk of een andere afspraak. Misschien heb je een leuke plannen voor vandaag. Of misschien lukt het niet meer om de slaap te vatten. Dat kan natuurlijk ook. Nou, meld je even wakker via de GrootNieuws Radio WhatsApp. Leuk om even van je te horen. Deze ochtend gaan we duiken in de wereld van de jongerenkampen die deze zomer volop bezig zijn. We horen overdenkingen van Kees Posma. De Bijbellezing ook dit uur natuurlijk. En we beginnen met een lied dat jij graag wil horen. Ja, met jij bedoel ik Ronald deze ochtend. Goedemorgen, Ronald.
1: Goedemorgen, Lucas.
0: Goedemorgen, je bent onderweg naar Amsterdam, naar de hoofdstad. Je meldt je vaker ook wakker in dit programma. Waar bevind je je nu op dit moment op de Nederlandse snelwegen?
1: Ik ben net over de afsluitdijk.
0: Kijk, en beschrijf even wat je ziet. Wat zie je voor je?
1: Nou, het is inmiddels al een paar minuten geleden, maar dan zie ik 's ochtends de zon opkomen. De tijd is alweer wat later, zodat het 's ochtends donker is als ik vertrek. Dan 's ochtends de zon op zie komen, dat doet mij beseffen dat God het allemaal gemaakt heeft. En echt heel tof. En dat vind ik een fantastisch begin van de dag.
0: Ja, dat zijn altijd kostbare momenten.
1: En ik heb nu nog het geluk dat ik een bijna lege weg voor me heb. Dat is een lekker rustig genieten van GrootNieuws Radio ook.
0: Ja, geen files, dat is altijd goed natuurlijk. Ronald, met welk lied gaan we vandaag de dag starten, wat jou betreft?
1: Wat mij betreft met Simpel Liefdeslied van Zera Busje.
0: Ja.
1: Zeker een heel mooi antwoord op Gods liefde naar ons toe. Dus dat zou mijn keuze zijn.
0: Oké, nou, we gaan er naar luisteren. Het is een prachtig nieuw lied. Zera Worship inderdaad, met Javed en Sifra Bex en Christian Verwoerd. En we gaan er naar luisteren. Ronald, dankjewel. En werken ze vandaag, hè?
1: Dankjewel. Veel
0: zegen. Mooie dag. Doei. Yo.

0: Ja, wat heb ik u toch lief. Ja, met sommige liedjes is wat aan de hand. En met dit lied heb ik dat eigenlijk ook. Ja, in positieve zin hoor. Dan voel je het echt helemaal. Dat je denkt van, nou, dit is... Je spreekt zoveel liefde voor God de Vader uit. Wat heb ik u toch lief. Een mooi lied van Jaap de Sifra Becks en Christian Verwoerd dus. Onder de vlag van Zera Worship. Een simpel liefdeslied. Nou, voeg hem toe aan je playlist. De lijst met wakkere mensen die gaan we samenstellen. Kees die zetten we erop na een nacht van verkoeling. Maar hij startte in Strobos. Een goede en gezegende uitzending. Groetjes van Kees vanuit de vrachtwagen. Lieneke is ook al vroeg onderweg naar Bergeijk. En Corine constateert dat ook haar wekker is afgegaan. Op tijd nog wel. En ja, dat betekent dat ze weer mag gaan werken. Nog 2 dagen, zegt ze, en dan is het maandag. En dan is collega Mo er weer. Ja, wat een heerlijk verhaal zeg. Ze mist haar collega een klein beetje, Corine. En dat snap ik ook wel. Ja, je brengt toch wel heel veel tijd met je collega's door. En dan raak je er toch een klein beetje aan gehecht aan je beste collega's. Trudy zegt, goedemorgen. Ja, tijdens het wandelen kijk ik even omhoog. En terwijl mijn gedachten alle kanten opgaan, mag ik ondertussen ervaren van wie alle hoop vandaan komt. En dat geeft mij rust. En ik dank God voor deze mooie momenten. Even geen zorgen, maar hoop en rust mogen ervaren. Een gezegende dag en bedankt voor de prachtige muziek. Christian doet de groeten vanuit Scheemda. Hij is onderweg met een prachtige zonsopgang naar Putten. Weer lekker aan het werk, zegt Christian. En wenst iedereen een hele fijne dag toe. En Henrike is deze ochtend al op de fiets naar haar werk. Nou, een mooie fietstocht toegewenst, Henrike. En werk ze vandaag.
1: Dagtekst.
0: Ja, dan gaan wij de Bijbel openen. Vandaag de dagtekst uit Spreuken 23. Ja, top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. Nou, een mooi advies vanuit Spreuken 23, het vierde vers. De dagtekst van vandaag en die vind je ook op grootnieuwsradio.nl.

Dat elk moment vandaag een halleluja mag zijn voor de glorie van de naam van de Heer. Je hoort Lauren Daigle en Let It Be a Halleluja. Nou, de lijst met wakkere mensen, we pakken hem weer bij. En die groeit elke paar minuten met heel veel meer namen. Zo leuk om te zien elke ochtend. Karin zegt, goedemorgen Lucas. Ja, even rustig wakker worden met koffie en haken. En straks met mijn drie kinderen naar Blijdorp. Volgens mij is dat het dierentuin, toch? Dierentuin Blijdorp? Nog nooit geweest. Nou goed, gezegende dag en groetjes van Karin. Een mooie dag en lekker om de dag ook te beginnen met haken. Vind ik een hele goede voor de ochtendroutine. Lijkt me heerlijk ontspannend om de dag echt rustig te beginnen. Eline is op de Franse tour, zegt bonjour. En Joke luistert vanuit haar bed naar GroNieuws Radio. Ja, Karen, daar heb ik toch wel een klein beetje medelijden mee. Is echt net terug van vakantie. Vannacht om 1 uur thuisgekomen en nu alweer op weg naar mijn werk. Nou, volgens mij met een beetje geluk heeft ze 4 of 5 uur slaap gehad. Nou, sterkte vandaag, Karen. Hopelijk met een goede, sterke bak koffie achter de kiezen hou je het wel vol, hoop ik, voor je. En ook Peter zetten we op de lijst met wakkere mensen, is ook onderweg naar zijn werk deze donderdagochtend. Ja, zometeen is het tijd voor het nieuws van 6:30. De groot nieuwsupdate komt eraan. Muziek komt eraan van Seth Sleeder. En dit zijn de Schrijvers voor Gerechtigheid. En een heerlijk praktisch lied. Wat een wonder dat ik meewerken mag in uw koninkrijk.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: zeg maar bye bye tegen je oude mens. Een lied van Seth's Leader. Dit was bye bye. Maakt het 6:03 en hier is Mario Kwaitaal met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De Duitse grenscontroles zijn een botsmagneet, schrijft de Telegraaf. De controles veroorzaken files die dan weer tot ongelukken leiden. Vooral op de A12 en de A1 loopt het de spuigaten uit. Er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat door de natuurbrand bij Venray. De brandweer heeft die sinds gistermiddag onder controle. En FIFA-baas Infantino gaat voorlopig niet weg. Na zijn omstreden WK-plannen was er gisteravond topoverleg in Marokko. Het bestuur van de FIFA blijft achter hem staan. Veel landen willen hem weg hebben.
2: Groot nieuws update.
0: Hij vocht tegen kanker als ziekte en ook als scheldwoord. Voormalig directeur Wilfried Verboom van de Bond tegen Vloeken is vorige week overleden, meldt het Nederlands Dagblad. Ja, bang voor controverse of media-aandacht was hij niet. Rustig en ook een beetje streng legt hij uit waarom hij niet wil dat er gescholden of gevloekt wordt. Hij overleefde eerder lymfeklierkanker en schildklierkanker. Maar 5 jaar geleden werd hij opnieuw ernstig ziek. Hij overleed 56 jaar oud. En ook de oprichter en voormalig directeur van de christelijke hulporganisatie Dorcas, Dirk-Jan Groot, is overleden. Dat meldt Dorcas in een persbericht. Hij werd 81 jaar. Nadat Dirk-Jan Groot God had leren kennen, ging hij zijn leven wijden aan het ondersteunen van mensen in kwetsbare situaties. Zo startte hij materiële hulpverlening op, wat toen nog de werkgroep Dorcas heette. Tot zijn pensioen in 2010 heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de organisatie. En over precies een week start het Graceland Festival in Liempde. En daar heeft De Doop opnieuw een plek op het programma gekregen. Speciaal voor bezoekers die niet bij een kerkgemeenschap horen, maar zich wel verbonden voelen met het christelijk geloof, ja, is er een mogelijkheid om zich te laten dopen. De organisatie vindt het een krachtig teken van een nieuw begin en verbondenheid met God en de wereldwijde familie van christenen. De doop zal worden bediend door dominee Pim Brouwer uit Amersfoort. Ja, en als je deze zomer had uitgekeken naar een cruisevakantie, ja, dan is het spannend of die kan doorgaan vanwege de lage waterstand in de rivieren. En toch wordt er volop naar oplossingen gezocht, zegt Jan van der Bos van Beter Uit in het Reformatorisch Dagblad. Zo is van een cruise over de Rijn de route aangepast. Die vakantie heeft nu als bestemming Maastricht, Antwerpen, Namen en Luik. En vorige week bereikte rivier de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. De verwachting is dat het water nog verder zal zakken. Ja, en je ziet ze overal in wijken en straten, weggeefkastjes met boeken of boodschappen. In Krimpen aan de Lek moet een christelijke eigenaar van zo'n kastje mogelijk een boete betalen omdat ze geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Gemeenten mogen regels stellen over bouwwerken in tuinen. En dat geldt dus ook voor mini-bieps en huisjes met stekjes en zelfgekweekte groenten. Nou, de procedure loopt nog. Nou, ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag periode met zon, maar ook stapelwolken. Het noorden krijgt vanavond mogelijk een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden vandaag. En laten we voorzichtig alvast vooruitkijken naar het weekend, want dan wordt het weer tropisch warm. Ja, er is nog geen verkeersinformatie, dus je kan lekker doorrijden.
3: Lucas Kramer.
0: En zometeen gaan we uit de Bijbel lezen. Vandaag verder in Lucas hoofdstuk 20. Muziek ga je zometeen horen van Blessing Offer. En dit is de Opwekking Band. En ik zie het kruis.
2: De Nieuwe Morgen.

De All Baking Band hoorde je in De Nieuwe Morgen. En dit was natuurlijk Blessing of Four and Believe. Ja, we vullen de lijst met wakkere mensen aan. Onder andere met André, die mag een flinke tour gaan maken met zijn vrachtwagen vanuit Almelo helemaal naar het westen van het land. Nou, goede en veilige kilometers toegewenst. Ja, en Marie doet de groeten vanuit de Dolomieten, Italië. Ja, een mooie, maar ook zware huttentocht gedaan en vandaag weer richting Frankrijk. Nou, hele fijne vakantie nog verder. Ja, zometeen, dan lezen we het slot van Lucas hoofdstuk 20. Ja, en daar spreekt Jezus over onze favoriete hobby. En dat is natuurlijk belasting betalen. Zometeen lezen we uit het evangelie samen met Ben Ketting. Eerst muziek van de Amerikaanse band Selah. Dit is You Raise Me Up.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik Lucas 20, vers 19 tot 47 uit de Basisbijbel. Wel of geen belasting betalen. Ze stuurden mannen achter Jezus aan die hem moesten bespioneren. Ze deden alsof ze heel godsdienstige mensen waren. Ze wilden hem met een strikvraag in de val laten lopen. Dan zouden ze hem gevangen kunnen nemen en aan de bestuurder van de provincie kunnen uitleveren. Ze vroegen hem: Meester, we weten dat u altijd eerlijk bent en u bent voor niemand bang. U leert de mensen altijd de juiste dingen over God. Wat vindt u? Is het wel of niet goed om aan de Romeinse keizer belasting te betalen? Maar Jezus begreep wat hun bedoeling was. Daarom zei hij: Waarom dagen jullie mij uit? Laat mij een munt zien. Van wie zijn het hoofd en de naam die erop staan? Ze zeiden: Van de keizer. Hij zei tegen hen: Geef dan aan de keizer waar de keizer recht op heeft en aan God waar God recht op heeft. En ze konden in zijn antwoord niets vinden waarvoor ze hem gevangen zouden kunnen nemen. Ze waren verbaasd over zijn antwoord en zwegen. Staan de mensen wel uit de dood op? Er kwamen een paar Sadduceërs naar Jezus toe. Sadduceërs geloven niet dat de mensen later uit de dood zullen opstaan. Ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende geleerd. Als een man sterft en een vrouw achterlaat zonder dat ze kinderen hebben gekregen, dan moet zijn broer met die vrouw trouwen. Het eerste kind dat ze dan krijgen zal tellen als kind van de gestorven eerste man. Nu waren er 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw, maar hij stierf zonder dat ze kinderen hadden gekregen. De tweede broer trouwde met haar en de derde broer trouwde met haar. En zo alle 7. Allemaal stierven ze zonder kinderen te krijgen. Ten slotte stierf ook de vrouw. Bij welke broer zal ze dan horen op de dag dat de doden weer levend worden? Want alle 7 broers zijn met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen: De mensen van deze wereld trouwen met elkaar. Maar de mensen die in de komende wereld zullen mogen leven en die uit de dood zullen opstaan, trouwen niet, want ze kunnen niet meer sterven. Want ze zijn, wat dat betreft, net als de engelen. Ze zijn kinderen van God, want ze hebben deel aan de opstanding uit de dood. Ook Mozes zei dat de doden zullen opstaan, want bij de brandende braamstruik noemde hij de Heer de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden, want voor God leven ze allemaal. Een paar van de wetgeleerden zeiden: Meester, dat was een goed antwoord. Ze durfden hem niets meer te vragen. De zoon van David. Maar Jezus vroeg hen: Hoe kunnen de mensen zeggen dat de Messias een zoon van David is? Want David zegt zelf in het boek van de Psalmen: De Heer heeft tegen mij gezegd: Kom naast mij zitten, totdat ik al uw vijanden helemaal verslagen heb. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Jezus waarschuwt de mensen voor de wetgeleerden. Alle mensen hoorden hoe Jezus daarna tegen de leerlingen zei: Pas op voor de wetgeleerden. Ze willen graag in mooie lange kleren rondlopen en op de markten gegroet worden. Ze houden ervan om bij de maaltijden op de beste plaatsen te zitten. In de synagogen willen ze op de voorste rij zitten, maar ze zetten arme weduwen hun huis uit. Zo kunnen die vrouwen amper leven. En om heel godsdienstig te lijken, zeggen ze wel mooie lange gebeden op en daarom zullen ze een zwaardere straf krijgen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wat een goed liedje zeg. Van Michelle Lee en Maaike van Putten. Gemaakt voor een actiedag met Compassion hier bij Gronings Radio. Je hoorde Veilig in mijn armen. En zometeen het nieuws van 7 uur.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zetten Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Een vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging.
0: Ja, veel gezelligheid in de Grootnieuws Radio WhatsApp deze ochtend. Ineke en Piet die melden zich. Die hebben de kranten weer bezorgd deze donderdag. Wilfred is er ook bij. En Rosa zegt goedemorgen Lucas. Ja, zometeen gaan we een lastig vraagstuk bespreken over ijs. Ik heb even je hulp nodig daarbij. En we gaan een kijkje nemen op een jongerenkamp van Stichting Gave. En muziek komt eraan van Paul Balazs.
14: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
15: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Morgen
18: met Lucas Kramer.
10: Het christelijke radiostation.

0: Muziek van Paul Baloge deze donderdagochtend. Je hoorde Open the Eyes of My Heart, Lord. Een hele goede morgen. Ja, donderdag is het dus, 6 augustus 2026. Gistermiddag ging ik een ijsje halen. Een van mijn favoriete bezigheden deze zomer. Ja, ik had een kort gesprekje met de ijsverkoper toen ik echt met keuzestress weer voor die hele grote vitrine stond met allemaal ijsmaken. En ik poneerde de stelling maar dat er geen vieze ijsmaken bestaan. Alles is lekker. Al het ijs is echt heerlijk. Nou, waarop de ijsverkoper vertelde dat hij toch echt niet van de lemon cheesecake ijs hield. Nou, hij liet hem even proeven. Het zag er wel bijzonder uit, maar de smaak was echt fantastisch. Maar hij hield er dus helemaal niet van. Nou, ik wil de vraag ook graag even deze donderdagochtend bij je neerleggen. Wat is nou echt een ijsmaak die jij niet lekker vindt? En bestaat die smaak überhaupt? Is er een smaak die gewoon echt niet lekker is? Nou, ik laat me graag overtuigen van mijn ongelijk dat al het ijs heerlijk is. Maar misschien is er toch een ijssmaak wat niet te eten is. Nou, laat het gerust even weten via de Gronings Radio WhatsApp. Nou, ijs eten, dat doen ze ongetwijfeld ook op de vele christelijke jeugd- en jongerenkampen die bezig zijn deze zomer om even lekker af te koelen. Nou, ik noem het Caleb-kamp. Je hebt de Joy-kampen, de Oase-kampen. Ga zo maar door. Nou, zometeen horen we over een wel heel bijzonder kamp van Stichting Gave. En dat wil Nederlandse jongeren verbinden met jongeren met een vluchtachtergrond. Nou, dat kamp is as we speak bezig. En Carlijn Beens vertelt er ons zometeen veel meer over.
1: De dagtekst.
0: Ja, vandaag de dagtekst uit Spreuken 23 vers 4. Ja, top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. De dagtekst van vandaag, Spreuken 3 vers 24. Top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. Je kan hem nalezen op groningsradio.nl, de dagtekst van vandaag. En dit is de Opwaking Band met lied 818. Dit is Op die Dag.

0: De Opwekking Band en Op die dag. Ja, ons ijsvraagstuk levert al heel wat reacties op. Onder andere van Johannes. Hij zegt, ja, als wij naar Noorwegen op vakantie gaan, wil mijn vrouw graag drop-ijs hebben. Ijs gemaakt van drop. En Johannes vindt dat niet lekker. Nou, ik wil het echt heel graag proeven eigenlijk. Helaas hebben ze dat niet in Nederland. Tenminste, niet in het dorp waar ik woon. Mocht jij nog een ijssmaak hebben die je echt niet lekker vindt, laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ben benieuwd. Ja, al bijna 30 jaar lang organiseert Stichting Gave elke zomer jongerenkampen. Nou, het bijzondere van deze kampen is dat Nederlandse jongeren een week lang optrekken met jongeren met een vluchtachtergrond om zo te leren van elkaars cultuur en gewoontes. Ja, en dat is bijzonder juist in een tijd dat de weerstand tegen vluchtelingen en AZC's groter wordt. Dan geeft Stichting Gave op deze manier invulling aan de missie, ja, om vluchtelingen in Jezus' naam te zien en lief te hebben. Carlijn Beens is coördinator van de jongerenkampen. Goedemorgen, Carlijn.
1: Hey, hallo, goedemorgen.
0: Ja, deze week is het kamp bezig in Werkhoven in de provincie Utrecht. Je bent er ook een paar dagen bij dat kamp. Hoe is de sfeer daar in Werkhoven, Carlijn?
1: Ik zou zeggen aardig vredig.
0: Gelukkig.
1: In die zin, volgens mij heel goed. Ja. Van wat ik op een afstandje kan zien,
0: Ja, een goede, vredige sfeer dus op het kamp. Kun je vertellen, wat gebeurt er zo? Hoe wordt zo'n kamp ingevuld?
1: Dat is een goeie. Ik denk sport en spel staan natuurlijk gewoon heel erg centraal, zoals ook elk ander kamp. Maar een heel mooi onderdeel zijn ook de bijbelstudies in de ochtend. En wat denk ik het kamp ook wel weer uniek maakt, is de cultuuravond, waarop culturen ook echt gevierd worden en waarop jongeren zeg maar uiting ook kunnen geven aan de cultuur van waaruit zij zeg maar komen. En dat is natuurlijk ook weer heel boeiend voor Nederlandse jongeren.
0: Hoe wordt zo'n cultuuravond dan gevierd? Is dat met heel veel eten en muziek en dans en culturele gewoontes?
1: Zoiets. Ja. En ook wel dat ze zeg maar opdrachtjes krijgen zo van, nou, hoe speel je een bruiloft uit in deze cultuur? Of hoe ziet een verjaardag eruit in een bepaalde cultuur? Nou, dat levert gewoon heel veel hilariteit op. Maar ook wel een stukje ergens begrip of zo. Of in elk geval van, de manier waarop ik het gewend ben om te doen, dat is dus wel uniek. En het gebeurt op andere plekken misschien wel heel anders.
0: Ja. Mooi om zo van elkaar te leren. En ook dus bijbelstudie elke dag. Hebben jullie ook een thema dit jaar?
1: Ja, zeker. Een heel mooi thema. Al zeg ik het zelf. Het thema van dit jaar is Lifeline. En we hebben gekozen zeg maar voor de metafoor van het klimbos. Dat als je zeg maar een parcours aflegt als klimmer, dat er dan zeg maar één lijn is waaraan je eigenlijk constant verbonden bent. Ja. Om veilig te zijn, om richting te krijgen. En nou, wat ons, nou ja, dat is Jezus. En die boodschap willen we ook echt meegeven aan de jongeren. Je bent gedragen.
0: Mooi.
1: En zoiets.
0: Ja, wat er ook gebeurt, je bent altijd verbonden met Jezus. En hij vangt je op als je valt eigenlijk. Ja.
1: Ja.
0: Prachtig. Hey, waarom organiseren jullie deze jongerenkampen? Want het bestaat dus eigenlijk al heel lang, al 30 jaar bijna.
1: Ja, volgens mij is het ooit ontstaan met het verlangen zeg maar, om jongeren een thuis te bieden. Vooral jongeren zeg maar, die op het AZC gewoon best wel het heel pittig kunnen hebben. En dat verlangen en dat doel is eigenlijk denk ik nooit veranderd door het loop van de jaren. Is hetzelfde gebleven. En daarbij komt ook wel dat we zeggen, ja, we willen ook heel graag jongeren met elkaar in verbinding brengen. Juist ook jongeren zeg maar, gewoon hier uit Nederland, Nederlandse achtergrond. En hen ook een beetje laten proeven, denk wat het is om om de ander te ontmoeten.
0: Ja.
1: Die soms heel anders is dan jijzelf, maar ook heel mooi.
0: Ja, wat is daar de meerwaarde dan van? Want ja, Nederlanders die mengen zich vooral eigenlijk met Nederlanders, is mijn indruk. Wat is het? Ja, wat is de meerwaarde? Wat is het voordeel ervan om je te mengen juist ook met mensen uit andere culturen?
1: Ja, dan ga ik ook wel even bij mijn eigen ervaringen langs, hoor.
0: Dat
1: wat is daar de meerwaarde van? Ik denk, het helpt je dingen om in perspectief te zien. En ik heb ook wel geleerd dat, zeg maar, één op één hele mooie dingen kunnen gebeuren. Zeg maar, zodra je mensen op een groep gaat zien of zo, in een groep zit zoveel verscheidenheid.
0: Ja.
1: En ik moet dan ook zeg maar wel denken aan dat plaatje van wat in Openbaringen beschreven staat van als we straks voor de troon staan van Jezus. Daar ging het liedje hiervoor ook over. dat zal dan met heel veel verschillende mensen zijn. En wat er dan mooier, zeg maar, als je dat hier alvast een stukje mag ervaren. En oefenen misschien ook wel, ik weet het niet.
0: Ja, want als we het gaan hebben over een groep, bijvoorbeeld de groep Marokkanen of de groep Afrikanen, dan kunnen we ook snel vervallen in vooroordelen, denk ik.
1: Ja, dat lijkt me. Ja, dat is denk ik zo.
0: Ja, daar zitten we natuurlijk allemaal ook wel vol mee met vooroordelen. Hoe zie je die vooroordelen verdwijnen op zo'n jongerenkamp? Gebeurt dat ook, dat die vooroordelen verdwijnen?
1: Ik zou zeggen van wel. En dat gaat beide kanten op, hè?
0: Ja.
1: Want jongeren met een vluchtachtergrond, die komen ook met een bepaald beeld aan Nederland. Dus in die zin denk ik dat het voor hen heel leerzaam is om een inkijkje te krijgen in. Ja. Hoe wordt het, zeg maar, de voertaal van het kamp is ook Nederland. Hè? Dus hoe wordt er met elkaar omgegaan? Qua taal krijgen ze ook wat mee. En andersom moet ik even denken aan een voorbeeld van vorig jaar. Dat vond ik wel grappig. Er was een Nederlandse jongen die kwam naar kamp. En die dacht van, nou, ik laat mijn horloge maar thuis. Want ja, anders ben ik die straks kwijt.
0: Ja.
1: Nou, weet ik voorbedacht te raden. En vervolgens ging hij naar huis met een tasje, zo'n leuk heuptasje, die hij vervolgens gekregen had van een jongere op het kamp. Ze hadden een hele mooie band ontwikkeld in een paar dagen tijd en hebben nu nog steeds contact. Dus hij liet iets thuis, maar hij ging met iets extra's naar huis. Dat vind ik leuk.
0: Mooi. En het vooroordeel dat alle asielzoekers dieven zijn, dat bleek dus niet te kloppen.
1: Nee.
0: Hey, en wat betekent dan dit kamp, deze kampen moet ik zeggen, voor jongeren met een vluchtachtergrond? Want voor hen organiseren jullie dit om even de zorgen ook te vergeten die ze hebben. Wat hoor je van hen terug? Wat betekent dit kamp voor hen?
1: Ja, er komt één woordje maar daarop en dat is familie. Jongeren die ervaren een heel sterk familiegevoel. Ik denk ook een bepaalde onvoorwaardelijkheid, zeg maar. Ook vanuit de leiders, denk ik. En families in andere culturen echt, ja, ik denk zo belangrijk. En ook iets wat veel mensen ook kwijtraken als ze hier naartoe komen. Als we dat zeg maar mogen meegeven een week van je hoort erbij.
0: Mm.
1: Je mag hier zijn. Ongeacht waarom je hier bent en alles. Dat vind ik gewoon. En dat lees ik in evaluaties terug. Dat hoor ik gewoon terug als ik op kamp ben.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdes.

0: My Lighthouse, dat was Rent Collective. Ja, laten we nog even terugkomen op ons ijsvraagstuk. Is er ijs dat echt niet lekker is? Nou, Rosa zegt ijs dat niet lekker is. Ja, dat bestaat niet, Lucas. Althans, niet voor mij. En Corine, dat is wel even leuk, die meldt dat dropijs ook in Nederland te krijgen is. Er is een supermarkt die dat verkoopt. Nou, oh. Ik ren zometeen gelijk naar de supermarkt toe. Maar eerst 2 minuten over 8:30. Tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws met Mario Kwijtaal.
1: De grenscontroles die Duitsland 2 jaar geleden heeft ingevoerd zorgen voor een enorme stijging van het aantal ongelukken, heeft de Telegraaf uitgezocht. De controles leiden tot files met kop-staartbotsingen tot gevolg. De natuurbrand bij Venray is onder controle, maar de noodverordening bij het gebied blijft nog zeker een paar uur van kracht. Dat betekent dat je er niet mag komen, zodat hulpdiensten overal bij kunnen. En FIFA-baas Infantino krijgt nog steeds het vertrouwen van de Wereldvoetbalbond en hoeft niet weg. Gisteravond was er in Marokko een spoedoverleg na de ophef rond zijn commerciële plannen voor het WK.
2: Grootnieuws update.
0: Hij vocht tegen kanker als ziekte, maar ook als geldwoord. Voormalig directeur Wilfried Verboom van de Bond tegen Vloeken. Hij is vorige week overleden, meldt het Nederlands Dagblad. Ja, bang voor controverse of media-aandacht was hij niet. Rustig en ook een beetje streng legde hij uit waarom hij niet wilde dat er gescholden of gevloekt werd. Hij overleefde eerder lymfeklierkanker en schildklierkanker. Maar 5 jaar geleden werd hij opnieuw ernstig ziek. Hij overleed, werd 56 jaar oud. In kerken en kerkelijke eigendommen in Frankrijk en Oostenrijk vallen vaak ten prooi aan geweld. Dat is een kop in het Reformatorisch Dagblad vandaag. Het aantal meldingen in die landen is toegenomen. Ja, opvallend is dat in Frankrijk het aantal meldingen tegen christenen voor 2023 hoger was dan tegen Joden. Sinds 2023 is dat veranderd en hebben Joodse mensen vaker te maken met antisemitische incidenten. Christenen in Frankrijk die hebben te maken met bekladding of brandstichting in kerken. En over precies een week start het Graceland Festival in Liemte. En daar heeft de doop opnieuw een plek op het programma gekregen. Ja, speciaal voor bezoekers die niet bij een kerkgemeenschap horen, maar zich wel verbonden voelen met het christelijk geloof, is er de mogelijkheid om zich te laten dopen. De organisatie vindt het een krachtig teken van een nieuw begin en verbondenheid met God en de wereldwijde familie van christenen. De doop zal bediend worden door dominee Pim Brouwer uit Amersfoort. En als je deze zomer had uitgekeken naar een cruisevakantie, ja, dan is het spannend of het doorgaat vanwege de lage waterstand in de rivieren. En toch worden er volop oplossingen gezocht, zegt Jan van den Bos van Beter Uitreizen in het RD. Zo is van een cruise over de Rijn de route aangepast. Die vakantie heeft nu als bestemming Maastricht, Antwerpen, Namen en Luik. Nou, vorige week bereikte rivier de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. En de verwachting is dat het water nog verder gaat zakken. Ja, en je ziet ze overal in wijken en straten. Weggeefkastjes met boeken of boodschappen. In Krimpen aan de Lek moet een christelijke eigenaar van zo'n kastje mogelijk een boete betalen omdat ze geen omgevingsvergunning heeft aangevraagd. Ja, gemeenten mogen regels stellen over bouwwerken in tuinen. En dat geldt ook dus voor mini-bieps en huisjes met stekjes en zelfgekweekte groenten. Nou, de procedure loopt nog en ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat aflopen. Dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Bijenradar. Vandaag periode met zon, ook stapelwolken. Het noorden krijgt vanavond mogelijk een buitje. En het wordt vandaag tussen de 21 en 25 graden. En laten we vooruitkijken naar het weekend. Ja, dan wordt het weer tropisch warm. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: 1 vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging.
0: Lucas Kramer. Ja, zometeen de overdenking van Kees Posma. We gaan met Redman horen met Life and Breath. Eerst worship in de woonkamer met Charlotte Jordaan. Dit is Niemand is als u.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radio.

who gives the gift of life and breath. Groot Nieuws Radio met Matt Redman en Life and Breath. Ja, en zometeen hoor je de overdenking van Kees Posma. En vandaag denkt hij met ons na over wat het inhoudt om radicaal voor Jezus te leven. Dat zometeen na muziek van Elina. Dit is Abba.

0: uitvoerende artiest Eline en de titel ABBA en niet andersom. Maakt het 10 minuten voor 8. Wij gaan luisteren naar de overdenking voor deze donderdagochtend. Hier is Kees Posma.
1: Het viel tegen. We konden er zelf niet veel aan doen trouwens. We waren zeker op de juiste plaats, maar op het verkeerde moment. Het was aan het begin van de zomer. Toen Wieteke hoogzwanger was, togen we samen met ons 2-jarige zoon naar Clonmel in de Ierse provincie Tipperary. We keken al maanden uit naar een weekendje weg. Even ontspannen van de op kerkplanting gerichte activiteiten ter voorbereiding op de aankomende babystorm. Hoogtepunt van deze reis had de Comera Drive moeten worden. Een rit van ongeveer een uur, van Clonmel naar het lager gelegen Dungarvan. Bijna 140 5-sterren reviews op TripAdvisor. Talloze foto's van woeste bergpartijen en picknicks met op de achtergrond het witte water van een waterval. 100 tinten groen, tientallen kilometers vrij zicht. Nou, voor ons helaas niet. De vertrouwde Ierse mistbanken belemmerden ons zicht van A tot Z. We zagen geen hand voor ogen, reden bijna nog een schaap dood, en dat wat in al haar pracht heus niet veranderd was, bleef voor ons onzichtbaar. Ik moest aan die mistige rit denken toen ik vorige week in mijn luie stoel hier in Friesland het volgende gedicht van John Oxenham las. Voor ieder mens ontsluiten zich een weg, en wegen en een weg. De hoge ziel klinkt dan hoog langs de hoge weg, en de lage ziel tast rond op het lage. En op de mistige vlakten daartussenin zwerven de anderen rond. Maar voor ieder mens ontsluiten zich een hoge weg en een lage. En ieder mens besluit welke weg zijn ziel zal inslaan. Ik werd bepaald bij de gedachte dat veel christenen eigenlijk al tevreden zijn als ze de door Oxenham geschetste lage weg hebben verlaten. Ze hebben geen strafblad, geen torenhoge schulden en worden niet gevonden in de bordelen van de stad. Zij leiden aan de buitenkant beschouwd een respectabel en keurig leven. Ze denken daarmee op de juiste weg te zijn. Ik vraag me echter af hoeveel van hen ooit opklimmen tot de hoge weg. Tot de plek waar sprake is van radicale navolging van Jezus. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Jezus sprak klare taal. Hij sprak het niet alleen. Hij belichaamde die boodschap zelf als geen ander. Zijn radicaliteit maakte hem persona non grata bij het establishment. Maar geliefd aan lager wal. Na opnieuw voor 350 opgewonden baptisten het vuur uit mijn sloffen te hebben gepreekt over de brief aan de lauwe gemeente van Laodicea, mocht ik de verzamelde gemeenteleden tot slot de zegen geven. En toen zag ik wat ik 10 jaar daarvoor niet zag. Ik kreeg een beeld, of hoe zeg je dat eigenlijk als baptistendominee die niet te zweverig wil overkomen? Ik kreeg een beeld van de bergen rond Clonmel. Ik zag een grote groep klimmers beginnen op de lage weg. En langzaam werkten ze zichzelf richting de boomgrens. Het waren er honderden. Voor mijn geestesoog verdwenen ze allemaal de mist in. Slechts enkelen zag ik daarna boven de mistige vlakten uitstijgen. Ergens in de mist hadden ze hun zware rugzakken ingewisseld voor een kruis dat ze moesten dragen. En ze keken allemaal naar boven. Er was iets daarboven op die berg wat hen aantrok, waardoor ze maar bleven klimmen. Ze bereikten de top en sloegen hun tenten op om er permanent te verblijven. Ze hadden de mistige vlakten getrotseerd en vielen in de armen van hem die hen geroepen had om op te klimmen tot de hoge weg. Het beeld verdween. Ik gaf het door, ik zegende de gemeente en hoopte maar dat men acht zou slaan op mijn woord en mijn beeld. Als ik nu zelf weer eens afzak en de mistige vlakten mij het zicht ontnemen, dan zie ik de top van die berg weer voor me en weet ik, ik moet zijn waar hij is. Ik moet doen wat hij vraagt. Daar boven op die berg hoor ik hem roepen. Bedenk van welke hoogte je gevallen bent, Kees. Breek met het leven dat je nu leidt en doe weer als vroeger. Als Jezus je wijst op de mistige vlakten, is dat het bewijs dat hij van je houdt. En niets liever wil dan dat je weer opklimt richting de plek waar je vanaf bent gevallen. Jij kunt kiezen om met Oxenham te spreken. Welke richting je ziel deze dag zal gaan inslaan. Ik wens je een hele fijne reis naar de top.

0: Maverick City Music en Up Rome in de nieuwe morgen. En I thank God. Maakt het 8:03 op donderdag 6 augustus. Ja, vandaag etappe nummer 6 van de Tour de France FAM. Ja, het is ongekend spannend in het algemeen klassement. Nou, vandaag rijdt de peloton 153 kilometer door de Ardèche met weer een hoop heuvels in het parcours, dus volop klimmen. Ja, en vandaag doet de rechter in Duitsland uitspraak tegen de man die vorig jaar, februari vorig jaar, een aanslag pleegde in München. Hij reed in op een menigte en daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Vandaag dus uitspraak in die zaak.
1: En verder vandaag?
0: Ja, gaan we weer een nieuwe ronde spelen in de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. Ja, tot nu toe heeft niemand de score van Cynthia van afgelopen maandag weten te verbreken. Maar misschien de kandidaat van vandaag. Nou, je hoort het zo meteen na 8:00.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8:00.
17: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Eén vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
0: Goedemorgen, zometeen gaan we de Bijbelquiz weer spelen. Samen met het Evangelisch College doen we dat deze zomer. En muziek komt eraan van Shane en Shane.
18: Oh, there is power in the name of Jesus.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
20: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
24: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
25: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
26: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: De Nieuwe Morgen.
27: Met Lucas Kramer.
1: Het christelijke radiostation.
28: Goedemorgen, Lucas.

0: En het is kracht in de naam van Jezus. Zingen Shane en Shane. You are a break every chain in een nieuwe morgen bij Groot Nieuws Radio. Op donderdag 6 augustus, het is 7 minuten over 8. Ja, het is de dag dat je het weekend al een klein beetje kan ruiken. Ik heb een weekendje in Friesland in het vooruitzicht staan. En er worden al voorzichtig wat tassen ingepakt, fietsroutes gemaakt, plannen gemaakt. Heb ik heel veel zin in. Lekker naar Friesland dit weekend. Ja, zometeen gaan we de Bijbelquiz spelen. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het gesteld is met jouw Bijbelkennis. Nou, vroeger kreeg ik op school namen en feiten. Ik weet niet of je dat kent. Dat was een heel oud en stoffig boekje toen al eigenlijk. En ik keek ook elke week trouw naar het programma De Rode Draad van de EO. Ken je dat nog? Nou, volgens mij werd dat uitgezonden in de jaren 90 of misschien zelfs begin jaren 2000. Allemaal Bijbelverhalen nagespeeld. En dat is zeer waardevol geweest voor mijn Bijbelkennis. En als je even zoekt op YouTube, De Rode Draad. Dus niet De Rode Draad, maar De Rode Draad. Nou, dan kun je het allemaal terugkijken. Nou, deze zomer testen we jouw Bijbelkennis. En durf je het aan, meld je dan even via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Ja, en zometeen hoop ik, dat gaat er denk ik een topscore aankomen. Want Hans is de kandidaat van vandaag. En ik ben heel benieuwd hoe hij het ervan af gaat brengen.
1: De dagtekst.
0: Vandaag uit Spreuken 23 vers 4. Daar staat, top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. De dagtekst van vandaag uit Spreuken 23, het vierde vers. En dit is muziek van Lef en Rijer. En armen om je heen.

0: Tony Carnes in de Nieuwe Morgen. Je hoorde Take You At Your Word. Maakt het 7:15.
1: De Grootnieuwsradio Bijbelquiz.
0: Ja, het leuke van die Bijbelquiz is dat we mogen infiltreren in iemands vakantie. Nou, dat geldt ook voor de kandidaat van vandaag. Dat is Hans. Goedemorgen, Hans.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, want jij bent lekker op vakantie, hè?
2: Jazeker.
0: Kijk, in Katwijk aan Zee. Hoe is het daar? Hoe is de sfeer?
2: Heel goed. Ja. Heel week mooi weer.
0: Heerlijk.
2: En er is hier genoeg te doen.
0: Een prima vakantie dus.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, en is 7:15 dan vroeg als de radio belt?
2: Ja, dat is echt wel vroeg. Gaan we er iets later... Worden we wakker. Althans, hoeven geen wekker te zetten. Vanmorgen heb ik mijn wekker moeten zetten.
0: Oké. Okay. Gaat dat nog in je nadeel zijn, denk ik, voor het resultaat zometeen van de Bijbelquiz?
2: Ik weet het niet. We gaan het wel zien.
0: Oké, we gaan het zien. Nou, ik ga het kort nog even uitleggen voor degene die het nog niet heeft meegemaakt. Hans krijgt zometeen 60 seconden de tijd. En in die tijd moeten zoveel mogelijk vragen over de Bijbel goed beantwoord worden. Elke kandidaat krijgt sowieso een dagprijs. Dat is de cursusmap Rondreis door de Bijbel. En het boek Haal meer uit de Bijbel. En de weekwinnaar, dat is degene die de meeste vragen deze week goed heeft beantwoord, die krijgt ook nog een jaar lang een gratis online bijbelcursus aangeboden door het Evangelisch College. En wil je meedoen? grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Daar kun je je aanmelden. Nou, de lat ligt voor jou hoog, Hans. Want Cynthia die had maandag 11 goede antwoorden gegeven. En we gaan meemaken of jij daar overheen gaat, wellicht.
2: Ja, dat wordt inderdaad wel een tour.
0: Ja, dat wordt een zware kluif. Hans, ik ga het vragen. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan ga ik de klok starten en gaan we beginnen met de Bijbelquiz. Waar of niet waar? Jezus werd in de Jordaan gedoopt.
2: Dat is waar.
0: Uit welke stam kwamen de priesters van Israël?
2: Levi.
0: Hoe heten de zonen van Jozef?
2: Ephraim en Manasse.
0: Ook goed. Wie was de moeder van Timotheus?
2: Lois of...
0: Nee. Helaas. Op hoeveel stenen tafelen stonden de 10 geboden?
2: 2.
0: Waar of niet waar? Johannes de Doper is onthoofd door Pontius Pilatus.
2: Is niet waar.
0: Wie was de vader van koning David?
2: Jesse of Isaï.
0: Hoe heette de knecht van de hoge priester wiens oor werd afgehakt?
2: Malchus.
0: Hoeveel varkens waren er op de ark van Noach?
2: Ark van Noach, 2.
0: Is goed, hoe heette de reus die David heeft gedood?
2: Goliath.
0: En waarmee versloeg Simson de Filistijnen?
2: Met een ezelskinnebak.
0: Ja! Hans, je ging als een raket. Je ging echt supergoed.
2: Ja, dank je.
0: Oh. Even kijken hoor. Ondertussen wordt er geteld dat je 10 goede antwoorden hebt gegeven.
2: Tien.
0: Dus eigenlijk net niet zoveel als Cynthia.
2: Ja, niet, hè.
0: Ja, de enige vraag die je niet goed had beantwoord, dat was de moeder van Timotheus. Nou, ik heb dat nog even nagevraagd bij een collega. Want collega Eunice, die wist dat natuurlijk heel goed. Want de moeder van Timotheus is Eunice, inderdaad.
2: Ja.
0: En ze vertelde ook nog de grootmoeder van Timotheus. Die heette Lois.
2: Ja,
0: dus je was er echt heel dichtbij. Hey Hans, ik heb echt heel veel bewondering voor je. Je hebt het echt uitstekend gedaan. Je hebt een tweede plaats ingenomen in het weekklassement. Je krijgt de cursusmap dus toegestuurd en ook het boek Haal meer uit de Bijbel. Ik dank je wel voor het meespelen en ik wens je nog een hele fijne vakantie.
2: Dank
0: daar in Katwijk aan Zee.
2: Dankjewel, hè.
0: Dag Hans, mooie dag.
2: Mijn uitzending.
0: Dankjewel.
2: Dag.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon de playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Mosaic Worship met Jannica van Barneveld. En God, ik kijk naar u. Daarvoor Chris Tomlin samen met Kim Walker-Smith en First Love. Ja, het is toch elke dag wel weer een adrenaline momentje, hoor. Kwart over acht, die Gronings Radio Bijbelquiz. In samenwerking met het Evangelisch College dus. Ja, elke dag wel weer spannend. Van ja, hoe gaat de kandidaat het ervan afbrengen? Is er Bijbelkennis aanwezig? Gaat het goed? Gaat het niet goed? Nou, ik vond Hans wel echt een tweede plek dus ingenomen in het klassement van deze week. Dus we hebben nog één kans, één plek voor één kandidaat die morgen dus Cynthia mag proberen te verslaan. Die maandag de lat echt flink hoog legde met 11 goede antwoorden. En wil jij meespelen? Groningsradio.nl/bijbelquiz. Meld je even aan. En dan bel ik of een collega je even terug om je uit te nodigen om mee te spelen op de radio met de Bijbelquiz. En dit is nog niet het einde, hoor, deze week van de Bijbelquiz. Want ook komende weken gaan we nog volop door met dit heerlijke spel. Elke dag dus om 7:15 in de nieuwe morgen. Nou, de adrenaline is weer een klein beetje gezakt. Dan gaan we gewoon weer door met dit mooie programma. Het is bijna 8:30 en hier zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws met Mario Kwijtaal.
1: Op snelwegen naar Duitsland gebeuren aan de lopende band ongelukken sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Vooral op de A1 en de A12 gaat het vaak mis, maar Duitsland blijft gewoon doorgaan met de controles. Een kapper in het centrum van Vlaardingen was vannacht voor de zoveelste keer doelwit van een explosie, meldt Rijnmond. De gevel ligt aan diggelen en binnen is het een puinhoop na de aanslag. En FIFA-baas Infantino mag na zijn miskleun over het WK voetbal toch voorzitter blijven. De top van de voetbalbond vindt na spoedoverleg dat Infantino's plannen voor een nieuwe opzet van het WK niet slim waren, maar daar blijft het bij.
2: Groot nieuws update.
0: Hij vocht tegen kanker als ziekte en ook als geldwoord. Voormalig directeur Wilfried Verboom van de Bond tegen Vloeken is vorige week overleden. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Ja, bang voor controverse of media-aandacht was hij niet. Rustig.

0: en ook een beetje streng legde hij uit waarom hij niet wil dat er gescholden of gevloekt wordt. Hij overleefde eerder lymfeklierkanker en schildklierkanker, maar 5 jaar geleden werd hij opnieuw ernstig ziek. Hij is 56 jaar oud geworden. En over precies een week start het Graceland Festival in Liempte. En daar heeft De Doop opnieuw een plek op het programma gekregen. Speciaal voor bezoekers die niet bij een kerkgemeenschap horen, maar zich wel verbonden voelen met het christelijk geloof, is er dus een mogelijkheid om je te laten dopen. De organisatie vindt het een krachtig teken van een nieuw begin en verbondenheid met God en de wereldwijde familie van christenen. De doop zal worden bediend door dominee Pim Brouwer uit Amersfoort. En enkele weken geleden overleed aanbiddingsleider Brian Dirksen. Zijn muziek is nog volop te horen op deze zender. En nu is bekendgemaakt dat hij werkte aan een album met de titel Breathing. De focus op dat album ligt bij mensen met angst en slaapproblemen. In februari waren de opnames van dit album in de studio van Brian. Tot in het ziekenhuis was hij bezig met dit album. En het gaat dus komende tijd uitgebracht worden. En als je deze zomer had uitgekeken naar een cruisevakantie, ja, dan is het spannend of het doorgaat vanwege de lage waterstand in de rivieren. Nou, toch worden er volop oplossingen gezocht, zegt Jan van der Bos van Beter Uitreizen in het Reformatorisch Dagblad. Zo is van een cruise over de Rijn de route aangepast. De vakantie heeft nu als bestemming Maastricht, Antwerpen, Namen en Luik. Nou, vorige week bereikte rivier de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. En de verwachting is dat het water nog verder zal zakken. En dan het GrootNieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag periode met zon, ook stapelwolken. En het noorden krijgt vanavond mogelijk een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Ja, en dit weekend wordt het weer tropisch warm. Heerlijk. Nou, dan het GrootNieuws Radio. Nee, de ANWB Verkeersinformatie. Die krijg je dus nu.
1: Vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is hier dicht.
0: Lucas Kramer. En zometeen worden we geïnspireerd door Kees Posma in zijn overdenking. Cesar Winans gaan we horen, Blessed Assurance. En dit is Paul Wilber. Dit is Praise Adonai.
2: De nieuwe morgen.
3: Het christelijk

En dan is straks de vakantie voorbij. En er staan nog allerlei leuke concerten op stapel. Nou, onder andere Cece Winans komt naar Rotterdam eind deze maand voor een concert. En ook voor King of Country trouwens. Nou, Cece Winans hoor je nu in de Nieuwe Morgen met Blessed Assurance. Ja, zometeen worden we weer geïnspireerd door Kees Posma. Ik zei het al, zijn overdenking gaat zometeen over Jezus die kiest om niet los te laten. Zometeen meer naar muziek van Matt Maher en Ellie Limebear. Dit is Alive and Breathing.

0: Gebruikt je adem maar om de Heer te prijzen. Je hoorde Alive and Breathing van Madmar en Ellie Limebeer. Maakt het 9:15 op deze donderdagochtend 6 augustus 2026. Wij gaan luisteren naar de overdenking door Kees Posma.
1: Een lange zucht, afhangende schouders en neergeslagen ogen. Het zand waait in zijn gezicht. Zijn uiterlijk lijkt op een net aangespoeld scheepswrak. Zo heb ik hem nog nooit gezien. De snelle jongen van de stad is ver te zoeken. Hey Kees, ik ben eigenlijk net zo bang als jij. Maar voor andere dingen, weet je wel. Al van jongs af aan weet ik mensen om mijn vinger te winden. En na mijn bekering is dat niet anders geworden. Ik vraag me wel eens af of ik mensen naar grotere hoogten stuw of met mijzelf naar beneden sleur. Weet je waar ik nog meer bang voor ben? Wat gebeurt er als ik door de mand val? Wat zou er gebeuren als over 2 maanden openbaar zou worden dat ik betrokken geweest ben bij een groot schandaal? Dat ik toegekende budgetten binnen mijn kerk niet heb gebruikt voor de blinde wezen in India, maar voor de promotie van mijn nieuwe podcast? Wat zou er gebeuren als men erachter zou komen dat ik al een jaar lang een relatie heb met mijn managementassistenten? Mag ik dan nog spreken op al die conferenties in binnen- en buitenland? Of word ik persona non grata? Zou onze vriendschap daartegen bestand zijn, Kees? Of zou jij voor ongelijk je hoofd schudden en tegen jezelf en anderen zeggen dat je altijd al hebt geweten dat het evangelie bij mij 1 kilometer breed is, maar slechts 1 paar centimeter diep? Een collega-voorganger verwoordde een diepe angst die velen van ons herkennen. Wat gebeurt er als ik val? Als men ziet wie ik echt ben? Houden ze me dan vast of laten ze me vallen als een baksteen? Als je je leven in handen legt van Jezus, wordt je zijn werk een uitvoering. De nieuwbouw is dan begonnen. Gefeliciteerd. Hij zal van je vragen om dingen naast je neer te leggen en nieuwe dingen op te pakken. Er ligt een heel nieuw leven voor je. Maar zo nu en dan haalt het oude leven je in. Iedereen heeft schaduwplekken diep in zijn hart, waar de gebrokenheden van weleer veilig opgeborgen liggen. Maar als de wind aantrekt, hoor je ze 3-stemmig huilen in je binnenkamer. Mijn collega heeft krassen op zijn ziel, zijn eigen zwaktes. Hij is bang om in een oneindige val terecht te komen. Bang dat hij door de last van zijn werk en zijn onverwerkte verdriet zal breken. Dat het hem te veel zal worden. Wie herkent die gevoelens niet? Als Jezus zijn volgelingen een opdracht geeft die zo groot lijkt dat ze die niet kunnen dragen, voegt hij daar een belofte aan toe die alles draaglijk maakt. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Niet alleen bij de eerste stapjes, maar ook wanneer ons geloofsleven volwassen wordt, zal hij er zijn. Niet alleen op het rechte spoor, maar ook wanneer we doodlopende dwaalwegen hebben gekozen. Ook dan zal hij er zijn en niet loslaten wat zijn hand begonnen is. Doen als Jezus betekent dat we daar iets van laten zien in onze eigen relaties. Dat we genade hebben voor mensen die zijn gevallen, zonder dat we gaan goedkeuren wat God afkeurt. Zo nabij zijn als hij, van de wieg tot het graf, dat kunnen wij niet. Maar ik geloof echt dat er iets van Jezus' karakter in mij zichtbaar zal zijn als mijn collega werkelijk de plank mislaat en uitkomt waar hij met mij over sprak en waar hij bang voor is. Simpelweg omdat ik weet dat hij met al zijn charisma en onhebbelijkheden een werk en uitvoering is. Net als ik. Beiden weten we dat God afmaakt wat hij begint en dat we nooit dieper kunnen vallen dan de liefdevolle hemelse handen die ons omsluiten.

0: Song, een lied van Casting Crowns en daarvoor Martijn Buwalda en Je zou eens moeten weten. Dan Hartgers.
1: Goedemorgen.
0: Morgen. Ik heb deze ochtend een stelling geponeerd, zo zeg je dat dan. Namelijk, er is geen ijsmaak die niet lekker is.
1: Ja, dat heb ik gehoord.
0: Ja, nou, Johannes ging daar dwars tegen in. Zijn vrouw die houdt van dropijs, maar Johannes vindt het echt helemaal niet lekker.
1: Oh ja.
0: Hij vindt het vies zelfs, als ik hem zo mag geloven.
1: Ik heb het nog nooit gehad, joh, geen idee.
0: Ja, nou, nu hebt een andere luisteraar dat dropijs ook gewoon in Nederland te krijgen is. Want hij had het in Noorwegen gegeten dus.
1: Ja.
0: Nu heb ik het idee, Daan.
1: Ja.
0: Zal ik even een doosje dropijs halen? Dat wij het morgen om 8:55 even gaan testen.
1: Ik ben altijd voor, Lucas. Ik zie het probleem niet. Jij moet even naar de buurt super en dan komt het goed.
0: Ja.
1: Ja, gaan we doen morgen.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, vind ik goed.
0: Kan het in de ochtend om 8:55?
1: Ja, joh, het kan ook om 7:00. Maakt mij niet uit.
0: Oké, nou, maak dat mee. Morgen dus 8:55 gaan wij dropijs testen.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Nou, we reizen straks af naar de provincie Friesland. Daar ligt net onder de afsluitdijk het mooie Makkum. Gaan op visite bij de jarige Gerda. Ik zeg op naar de, als we toch aan het eten zijn, op naar de Friese oranjekoek. Ik heb er zin in. Zeg, en vandaag zitten we nagenoeg alweer vol met alle aanvragen. Maar je kunt het nog proberen. Kortste weg is via onze Grootnieuws Radio app. Dus mocht je nog voor iemand een blessing willen aanvragen, moet je het nu doen.
0: Veel plezier zometeen met Daan en de blessings.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: Nieuwsradio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is elke week wel een paar keer raak met ongelukken bij de Duitse grens, sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Op de A12 en de A1 is het aantal ongelukken met een verviervoudiging zelfs enorm over de kop gegaan. Nederland heeft het probleem aangekaart bij de Duitsers, maar die blijven stug doorgaan met grenscontroles. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim, dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Bregseplein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging.
1: Ik zei net tegen mijn collega Lucas dat we voor onze eerste blessing onderweg zijn naar het mooie Friese Makkum. Nou, misschien ben je op dit moment ook wel onderweg. Of zit je thuis, of lig je thuis, of ben je nog een beetje aan het wakker worden, of ben je op vakantie. Waar zit je? Waar fiets je? Waar lig je? Wat houdt je bezig? Waar zie je naar uit vandaag? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
24: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
23: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
26: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
27: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
29: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
30: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
31: Met Daan Hartgers.
32: Het christelijke radiostation.

kunnen we wel gebruiken. More love, more power, Michael W. Smith. Het is inmiddels 9:10. Welkom allemaal op Grootnieuws Radio met tot 10 uur blessings. Ik vroeg zojuist aan jou, waar zit jij toch op dit moment? Ben je net wakker? Ben je aan het werk? Ben je met vakantie? Wie ben je? Wat is je luisterstatus? Daar gaan we. Zomaar even een paar reacties. Het zijn er veel meer. Helene zegt, goedemorgen Tim. Nou, Tim is met vakantie, maar... lekker onderweg naar Duinrel, samen met mijn kinderen en neefjes en nichtjes. Ondertussen lekker meezingen met Grootnieuws Radio. Fijne uitzending. Nou, goede reis. Prettige dag toegewenst. Leline die zegt, ja, ik heb vandaag een part-time vrije dag. Ik ben een heerlijk havermout ontbijtje aan het nuttigen tijdens het luisteren. Joukje die zegt, goedemorgen Daan, met blessings erbij sta ik te strijken. Dat moet ook gebeuren. Groeten uit Heerenveen. En Jan en Leni zeggen, wij zijn onderweg naar het mooie Duitsland, omgeving van de Moezel, voor een korte vakantie al daar. Oh, wat heerlijk zeg. Ze staan weer klaar, hoor, en we gaan ze weer bezorgen. De blessings, en wel voor deze donderdag, de 6 augustus 2026. En dit is de eerste. Helene stuurde mij het volgende bericht. En dat is voor haar oudste zus, lieve Gerda. Van harte gefeliciteerd met je 70ste verjaardag. We willen jou voor dit nieuwe jaar Gods zegen toewensen. Maak er een gezellige dag van, samen met jouw man Douwe, met jullie kinderen, kleinkinderen. We komen straks allemaal en we hebben zin in een mosjoetaartje. Nou, dan weet je dat alvast. Groeten van Rijn en Siti, Jeannette en Gert, Hester en Wieger Jan. Nou, dat wordt genieten.

0: zo is het ook nog eens. God did it. Je hoorde Toby Mac, Jamie McDonald. Daarvoor Elisa Manna met Geniet. En dat zong zij speciaal voor Gerda, die is vandaag jarig. Verzoek kreeg ze van Rijn en City, van Jeannette en Gert en van Hester en Wiege Jan. En ze komen eraan dus.
1: Ja. Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: We reizen af naar prachtige Zeeland, gemeente Vlissingen. Belanden om precies te zijn in Oost-Soeburg, waar Tonia en Jan Kaljau wonen. Op dit moment zitten ze op de camping, waar straks denk ik een kopje koffie met een gebakje wordt genuttigd, want er is er een jarig. Jan, luister, hier spreekt jouw vrouw tot jou.
3: Goedemorgen Jan. Vandaag word je 70 jaar. Van harte gefeliciteerd met deze dag. Ik wens je nog vele gezonde jaren en hoop dat er nog vele jaren bij mogen komen en dat we samen nog mogen genieten. We hebben alle redenen voor dankbaarheid, dus geniet van dit lied. 10.000 redenen van dankbaarheid. Liefst, je vrouw Tonia.

0: Kees Kruijenoord, groot is uw trouw alweer. Daarvoor 10.000 redenen van Tonia voor haar jarige man Jan.
1: Bemoedig, wees dankbaar of stapelverliefd. Wat je boodschap ook is.

0: Zeg het met de allermooiste muziek bij Groot Nieuws Radio. Jouw verzoekplaat kan een blessing zijn. Laat van je horen.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: En ondertussen komen er nog steeds allerlei berichten binnen van mensen die luisteren ergens naar ons, aldoende met, ja, druk zijnde met van alles en nog wat. Wauko die stuurt net een foto van een grote pan met bami en satésaus. Lekker man, 9:30 's ochtends. Enorme pan vol, heeft hij net gemaakt. Gaan ze vanavond opeten bij zoon, schoondochter en kleinzoon. Wat leuk zeg. Gert-Jan, we hebben net 2 weken Egmond aan zee erop zitten. Deze week Wegmond. Supermooi weer gehad. Heerlijk gefietst in een prachtige omgeving. Straks de spullen weer inpakken en dan naar huis. Maar we hebben een gezegende vakantie gehad. We zijn dankbaar. Jantine die zegt, goedemorgen Daan. De laatste dingen die zijn we in het huis aan het opruimen voordat de fotograaf komt. Voor de verkoop van ons huis. Dus even ondertussen ontstressen met blessings. Ah, dat is mooi. Succes, hè? Ik zei het al eerder, jullie blessings bezorgen we niet alleen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Zo zakken we nu zo'n 950 kilometer zuidelijk. Zijn beland op een camping in Zuid-Frankrijk. Nou, zijn beland, we zijn er nog niet helemaal. We zijn er bijna. Helene, Joas, Bram, Laure en Pim, die is er natuurlijk ook bij. Jullie zitten allen tezamen in de auto op dit moment. En hoe attent. Jullie vader, jullie man, Jelle, die heeft een blessing aangevraagd voor jullie om de reis zo nog wat leuker te maken. En laat jullie het volgende weten. Ik hoop dat we kunnen uitrusten bij de goede bron. Dat jullie leuke en leuke vrienden en vriendinnen mogen ontmoeten. En dat we gaan genieten met z'n zessen. Vreugdevol genieten. Daar hoort natuurlijk dit lied bij. Joy!

Mocht je ergens op de Route du Soleil een auto heen en weer zien schudden, dan zaten zij daarin. Helene, Joas, Bram, Laure en Pim, Jelle. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van Joy en de meiden die appen mij net. Dat was toevallig, dat wisten we niet. Hartstikke leuk. Nou, dat is mooi. Nou, terug naar de Veluwe, waar we in Putten feest gaan vieren. Tessa heeft een mooie boodschap voor Wanda en Gerard. Dat zijn haar ouders. Lieve Pama, van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig huwelijk. Wat een gouden mijlpaal. Vandaag vieren we dit feest op afstand. Jullie genieten heerlijk op Texel. En wij zijn allemaal op onze eigen vakantieadressen of nog thuis. Maar via de radio zijn we heel dichtbij. Dank jullie wel voor jullie onvoorwaardelijke liefde en trouw voor ons. Jullie zijn een prachtig voorbeeld voor ons. We bidden jullie Gods zegen toe voor de komende jaren. Na 50 jaar zien we nog steeds goud in jullie. Heel veel liefs van al jullie kinderen en kleinkinderen. Ik zie goud

0: Goud van Tessa, kinderen en kleinkinderen.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En dat lied was voor Wanda en voor Gerard. We zaten in Putten, blijven op de Veluwe, iets noordelijker. En daar maken we een blessingstop in Doornspijk. Doen we op verzoek van Dianne en Herman Kunst. Lieve Henny en René, morgen mogen jullie je 5-jarig huwelijksjubileum vieren. 5 jaar geleden mochten we erbij zijn en ook morgen hopen we aanwezig te zijn. Niet alleen om jullie huwelijksjubileum te vieren, maar ook om onze speciale vriendschap te onderstrepen. 5 jaar geleden begon jullie trouwdienst met het lied Mag ik jou tot zegen zijn? Dit spraken we naar elkaar uit en we denken dat we dit ook mogen laten zien in elkaar en aan de mensen om ons heen. Om alvast een beetje in de feeststemming te komen, hebben we deze blessing voor jullie aangevraagd. Alvast van harte gefeliciteerd, tot morgen. Hartelijke groet van jullie vrienden Dianne en Herman. Dit is de goedheid van God.
3: Ik

De goedheid van God werd gezongen voor Henny en René. En dat werd gedaan van namens Dianne en Herman. Op Urk woont Greetje Walma. En Jaap laat ons het volgende weten. Mijn vrouw Greetje is echt de allerliefste vrouw op aarde. En ze heeft deze week te horen gekregen dat ze borstkanker heeft. Middels dit lied, Trust in You, willen we jou laten weten dat we naast je staan in gebed. We staan samen aan het begin van een traject waarvan we niet weten wat er gaat gebeuren. Maar we weten wel dat onze hemelse Vader ons nabij zal zijn. Hij is krachtig. Trust in You.

0: Lauren Daigle.
1: Draaide ik namens Jan speciaal voor zijn vrouw Greetje met Trust in You.
2: The Last Minute Blessing.
1: We kregen een aanvraag voor een blessing binnen van Emmy Roskam, die het volgende schrijft speciaal voor haar moeder, Jannie de Leeuw. Lieve mama, vandaag mag u uw 74ste verjaardag vieren. Ik ben dankbaar dat God u het afgelopen jaar gespaard heeft. Het gemis van papa, dat is altijd nog voelbaar. Het alleen zijn valt zwaar. Toch mag u uw troost vinden bij hem, bij God die er altijd is. Ook het komend jaar zal God met u meegaan. Hij weet hoe uw levenspad zal zijn en heeft het in zijn handen. Vestig uw vertrouwen op God. En mama, met dit lied wil ik u verrassen. Geniet ervan en zet het theewater alvast maar klaar. Want ik kom eraan. We maken er een gezellige dag van. Tot straks. Heel veel liefs van Emmy.

0: speciaal voor haar moeder Jannie de Leeuw. Dit lied, Heer, u bent altijd bij mij. Er komen nog steeds allerlei aanvragen binnen. En felicitaties en verzoekjes, maar het houdt een keer op, want het is 9:55, zeg. Eunice, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij gaat door, hè, zo dadelijk.
1: Ja, en blessings ook, hè, ja. Dus dat is een goed...
0: Natuurlijk, morgen zijn we er weer, zeg.
1: Nieuwe kansen.
0: Ja, heb je een vraag?
1: Ik heb een vraag.
0: Oh, joh.
1: Voor jou en voor alle luisteraars, ja, ja. Als je mee wil doen met Raad het Vakantieland. Oh, ja. En dat wil jij.
0: Ja.
1: Dit land heeft 4 officiële talen. Ja, doe maar eens een gokje.
0: 4 officiële talen.

0: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens en daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis en dat komt door de grenscontroles, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers, maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. 2 Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd.
12: Fijn om te zien dat de hersenen zo goed werken deze zomer, want de eerste appjes en antwoorden zijn al binnen. Raad het vakantieland is de uitdaging. Wil je meespelen op de radio? Blijf dan luisteren voor Hint 1. Die komt eraan na muziek van Keith en Christine Getty. God.

0: nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
8: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Still My Soul Be Still, Keith en Christine Getty.
1: Eunice in de zomer.
0: Goedemorgen, helemaal leuk dat je luistert. Zoals Elsbeth, op weg naar de hoogste berg van Nederland. En ik zei, wat is dan die berg, tussen aanhalingstekens? Ja, en Elsbeth maakt ook zo'n beetje een raadspelletje voor mij van, maar gelukkig niet al te lang, want ze zegt, de Vaalser Berg. Nou, hele mooie dag daar. Leuk om te horen dat de radio lekker aanstaat onderweg. Er gebeurt bij meer mensen. En ik vind het helemaal gezellig als je je even meldt in de app. Het mooie van radio is dat de muziek natuurlijk gewoon jouw kant op komt. Je hoeft er alleen maar het knopje voor aan te zetten. Maar voor twee prachtige radiodagen gaan we het even anders doen. Dan mag jij bepalen wat er te horen is. Op 25 en 26 augustus dan draait Groot Nieuws Radio het verzamelalbum van jouw geloof. Ja, wat dacht je van een uur lang alleen maar jouw favorieten? Dat ene worshiplied dat je zo raakt? Het nummer waarbij je weer helemaal terug bent bij die vakantie? Of dat nummer dat in jouw familie van grote waarde is? Je kan je lijstje samenstellen via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Ja, en dat is zo de moeite waard, want mijn ervaring is, als je naar dat soort radiodagen luistert, dat je dan er veel meer beleving en plezier uithaalt als jouw lijstje ook voorbij komt. Dus ga naar grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Ja, en dan nu even je telefoon erbij pakken. De Groot Nieuws Radio app openen en appen. Ik doe mee, want we spelen Raad het vakantieland. Het land van vandaag, ik ben er best wel dol op. Het is alleen voor mijn doen iets te goed geregeld om op vakantie te gaan. Voelt gewoon wat minder authentiek of zo. Ja, je merkt het. Ik heb mijn hart echt verloren aan die gekke Italianen. En aan Ron natuurlijk, maar die is er gelukkig ook dol op. We zijn niet op zoek naar Italië, maar wel naar een ander vakantieland. Hint 1. Dit land heeft 4 officiële talen. Danielle die noemt Urks, Fries, Nederlands en Zeeuws. Vind ik een hele mooie gedachte, vind ik een goede optie. Het is hem niet. Weet jij het? Ik ben benieuwd. Misschien spreek ik je zo.

0: Mercy Me hoorde je en Make It Well. En daarvoor de psalmen voor nu, Wat hou ik van uw huis.
1: Vakantieland gezocht.
0: Ja, heerlijk. Al die hersenen die kraken en ook best wel vaak al het goede antwoord. Ik heb op dit moment verbinding met iemand die terugreist vanuit Spanje. Ik heb me laten vertellen, Miami Playa. Dat klinkt niet Spaans, maar het is het wel. Met z'n vijven onderweg, met de caravan achter de auto. Anita, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En wel even tijd dus om mee te doen met het spel.
2: Ja, wij zitten gezellig in de auto, dus we hebben tijd genoeg.
0: Kijk, wat goed. Heb jij toevallig de telefoon aan je op de speaker staan?
2: Ja, dat heb ik.
0: Je mag hem wel even als je wil aan het oor doen. Dat is natuurlijk minder leuk voor de rest van de auto, sorry. Maar dan krijgen wij een beter geluid met jou.
2: Oké, ja, dat is goed.
0: Ja, dit is veel beter. Moeten ze zo meteen maar even terugluisteren. En is de auto unaniem over jullie inzending, over het antwoord?
2: Nou, de rest lag te slapen, dus wij hadden het bedacht.
0: Oké. Nou, we gaan het zo meteen invoeren, maar ik ben wel benieuwd. Jullie zijn dus onderweg vanuit Spanje terug naar huis. Hoe hebben jullie het gehad?
2: Wij hebben het fantastisch gehad. Het was ontzettend warm, maar wel heel lekker. Zee, zon, strand, plaatjes, marktjes bezocht, geklommen. Dus kajak hebben we nog gedaan. Dus het was echt een fantastische vakantie.
0: Nou, dat klinkt geweldig. En eventjes voor het perspectief, was het alleen maar allemaal fijn? Of waren er ook dingen die beter hadden gekund?
2: Nou, natuurlijk waren er dingen die beter hadden gekund. We hadden ontzettend veel muggen. En we kwamen erachter dat we zelfs een Aziatische tijgermug hadden op de camping.
0: Nee joh.
2: Ontzettend een grote mugbult. Dus dat was echt wel minder.
0: Ja, ik krijg al jeuk als ik het hoor.
2: Ja. Nou, wij ook.
0: Ja, dus stiekem ook wel blij om weer onderweg te zijn?
2: Ja, we zijn ook wel heel blij om weer terug naar huis te gaan. En ons eigen bedje, dat is natuurlijk ook wel weer het fijne van vakantie hebben. Hè? Weer terug naar huis.
0: Ja, er gaat niks boven je eigen bed. En misschien kan ik je dag nog wel iets mooier maken door je te verrassen met een van de Groot Nieuws Radioprijzen. Maar het lot ligt wel een beetje in jouw eigen handen. Namelijk de eerste hint voor Raad het Vakantieland. Dit land heeft 4 officiële talen. Wat denk je, Anita?
2: Wij denken dat het Spanje is. Wij weten in ieder geval dat het meer talen heeft dan in ieder geval alleen Spaans.
0: Oké, jullie denken Spanje? Helaas, Spanje is niet het goede antwoord. Maar er zijn meer landen die 4 talen hebben. Dus ik heb het al de hele zomer geroepen. We hebben 4 hints en het wordt steeds makkelijker. Dus Anita, je gaat er echt komen. Hint 2. En je mag hem hardop herhalen voor de hulplijnen in de auto. Hint 2 is, hier ligt de Matterhorn.
2: Hier ligt de Matterhorn.
0: Oh, er is even wat hulp nodig.
2: Ja, er is hulp nodig.
0: Ja.
2: Zwitserland misschien?
0: Zwitserland misschien. Jawel. Dat is het goede antwoord. Fantastisch. Heel erg goed. Ik heb veel mensen in de app die een gokje hebben gewaagd, of die het eigenlijk al wel zo goed hadden. Marald bijvoorbeeld, die zegt inderdaad Zwitserland, maar Singapore heeft eveneens 4 officiële talen. En ik krijg zelfs de talen toegestuurd. Bijvoorbeeld van Marie, die zegt retro-romanisch. Klinkt goed, hè? Duits, Frans, Italienisch. Ja, Zwitserland heeft het gewoon allemaal. De andere hints, dat waren, het staat bekend om horloges en banken. Had jij hem dan geweten?
2: Dan had ik hem beter geweten, ja.
0: En hint 4, chocola en kaasfondue.
2: Nou, die had ik helemaal niet bij Zwitserland gezocht.
0: Nee? Och ja, als je er een keertje bent, echt waar. Ga daar dan even chocola inslaan, want het is echt, het is duur, maar wel heel goed. Anita, maar voor jou maakt het allemaal niet meer uit. Je hebt sowieso een Groot Nieuws Radioprijs gewonnen. Een sleutelhanger, notitieboekje of de Blessings kaartenset. Wat mogen we opsturen?
2: Een sleutelhanger, een notitieboekje of een Blessings kaartenset?
0: Ja.
2: Door de sleutelhanger.
0: Dat is een goede keuze. Dat is een prachtig oranje exemplaar die mooi opvalt aan je sleutelbos, maar niet te zwaar is. Dus ik kan hem aanraden. Dan wens ik jullie een hele goede reis verder. Succes met de flinke muggenbulten en ook weer lekker slapen. Ik denk niet vannacht weer in het eigen bedje. Het zal wel een tussenstop zijn.
2: Het zal een tussenstop zijn. Ja, nee, als we nu doorrijden komt dat niet goed.
0: Nee, hè?
2: Nee, dat gaat goed komen.
0: Goed zo. Hoeveel uur nog?
2: Ja, uren weten we niet. 1500 kilometer. Dus want het zal liggen aan de files. Nee, we hadden ook heel veel file onderweg. Dus ja, dan. En als je dat hebt, dan heb je gewoon een probleem.
0: Ja, nou, veel sterkte daarbij. En ik hoop dat de radio jullie gezelschap houdt. En dankjewel voor het meedoen, Anita.
2: Super, jullie ook. Dankjewel, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, doei doei.
2: Dankjewel, doei doeg.
0: Haar naam is koninklijk en haar boodschap ook, Esther Forsteman van Ooyen. Zometeen hoor je haar kernboodschap. Na muziek, Phil Wickham en Carrie Job. En dit is De Lize.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Revelation Song, Phil Wickham met Carrie Job. En daarvoor hoorde je De Lezen met Kleine Dingen.
1: Groot Nieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: Aan onze vrienden van de show hebben we gevraagd om in een paar minuten te vertellen wat volgens hen de belangrijkste boodschap is. Ja, daar krijgen ze dan ongestoord zendtijd voor en daarna stel ik ze pas vragen. Maar ik niet alleen. Als jij een goede vraag hebt, stel hem gewoon in de app. Ja, en haar naam zal je ongetwijfeld bekend voorkomen. Ze heeft de gave om van ingewikkelde dingen iets eenvoudigs te maken. Niet omdat ze eenvoudig zijn, maar ze weet het wel zo te omschrijven. De manier waarop ze persoonlijke getuigenissen en verhalen deelt, dat raakt veel mensen. En ze moedigt altijd aan om het avontuur aan te gaan met God. Esther Forsteman van Ooyen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elise. Wat geweldig dat ik er weer mag zijn.
0: Ja, nou, dat is geheel wederzijds. En volgens mij heb jij tot nu toe een hele bijzondere zomer, als ik het een beetje zo mee.

0: meekrijgen op de socials.
1: Ja, dat klopt. We hebben een geweldige familietijd gehad in Indonesië.
0: Oh, wow.
1: En nu zit ik in Katwijk. Dus het zijn twee uitersten waar ik vertoef. En dan ben ik bezig met een nieuw boek aan het schrijven.
0: Aha.
1: Dus het is van alles wat in deze vakantie.
0: Ja, wat maakt het zo elkaars uiterste? Kan me er wel iets bij voorstellen, maar toch?
1: Ja, nou, Indonesië is een land waar oorspronkelijk mijn mans familie vandaan komt. Dus dat was back to the roots. En tegelijkertijd ook is het een beetje back to the future. Dus van Indonesië een plek waar niet alleen onze god aanbeden wordt, maar ook heel veel andere afgoderij is, ben ik dus nu op een plek in Katwijk waar eigenlijk een heel godsdienstig volk woont. Dus het is echt heel erg bijzonder. En tussen die uitersten ben ik mijn plekje aan het vinden en aan het processen.
0: Ja, moet je het echt verwerken wat je hebt gezien en meegemaakt?
1: Ja, en weet je, er zijn gewoon hele mooie lessen, heb ik gezien in Indonesië. Het is een prachtig volk. Ik hou van die mensen, ik hou van het land, ik hou van het eten uiteraard. Mm. Maar ik zag ook echt de toewijding die ze hebben. En wat ik eigenlijk dacht, dit mogen wij wel wat meer hebben als christenen. Dat is dat ze hun first fruits, als het ware, al 's ochtends al beginnen met dat te brengen. En als wij dat nou eens ook eens aan onze God geven. Hè, dat we het beste van ons al leren te geven aan onze God.
0: Want hoe zag je dat dan? Gaan mensen dan bijvoorbeeld 's ochtends al een offer brengen? Of?
1: Ja, overal staan altaren. Het staat op en in elke, waar je koffie drinkt, bij wijze van spreken, staat al bij de kassa een klein altaartje met hun eerste stukje koffie erin, hun eerste sigaretje, hun eerste broodje erin. Dus ze brengen hun eerstelingen echt, dat offeren ze. Mm. En weet je, ik denk ook dat stukje toewijding, daar kunnen wij van leren om echt het beste deel gewoon aan onze Heer, aan onze God, de enige waarachtige God te geven.
0: Ik hoor al heel veel goede boodschappen, dus ik ben benieuwd wat je nog over hebt voor je kernboodschap. Maar ik heb er ook weer geen twijfel bij, Esther. Ik zou zeggen, wat is jouw kernboodschap?
1: Ja, mijn kernboodschap is: laat je vuur niet doven. En om je vuur te kunnen laten branden, heb je olie nodig. En dat is waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben. Met wat er staat in Leviticus 6, vers 12. Het vuur op het altaar moet voortdurend blijven branden. Het mag niet uitgaan. En daar waar vuurvlammen zijn veranderd in kleine waakvlammetjes, waar onze passie voor Jezus misschien wat is afgenomen, of waar we een waakvlammetje is net niet aan en ook net niet uit, maar daar wil God echt olie op het vuur gooien om het weer in lichte laaien te zetten door de olie van de Heilige Geest. En ik geloof dat dit een tijd is dat we niet langer kunnen meeliften op de olie van een ander, maar dat we zelf olie moeten halen. En waar kunnen we dat het beste doen dan aan de voeten van Jezus? Op die plek van intimiteit en relatie komen. Daar is olie voor je beschikbaar. En ik moet zo denken de laatste tijd aan Matteüs 25, dat het nu de tijd is om die verse olie te halen, zodat ons vuurtje voortdurend zal branden, onze lampen zullen branden, want duisternis kan geen duisternis verdrijven, alleen licht kan het doen. En dat het een tijd is dat we opnieuw een toewijding mogen maken. Want als je kijkt naar de 10 maagden, is er maar één verschil tussen de 5 wijzen en de 5 dwazen. En dat verschil is de extra olie en het beeld van de Heilige Geest. En ze vielen alle in slaap. Dit is ook een tijd waarin we niet in slaap moeten vallen, maar toegewijd mogen zijn. Ook al waren ze maagd, rein, puur, heilig en toegewijd aan één man, toch is het gevaar dat je in slaap kan vallen. En juist in deze tijd waarin het zo warm is, de hitte van de zomer, als de temperatuur lekker oploopt, lekker in het zonnetje, dan kun je zo makkelijk in slaap vallen en dan kun je je doel missen. En dit is de tijd dat we niet in slaap moeten vallen, maar we kunnen van buiten slapen, maar dat ons hart wakker is, zodat we de oogst niet mislopen voor wat God wil doen. En dat we de olie vandaan halen. Want die olie hebben we nodig voor een tijd om in beweging te komen. We kunnen zelfs een roeping op ons leven hebben, een Nazireeën call hebben op ons leven, weten dat we geroepen zijn, weten dat we een opdracht van boven hebben en toch misleid worden en op de wereld, de schoot van de wereld, in slaap vallen. Maar dit is een tijd om wakker te blijven en geen concessies te doen, geen compromissen te sluiten, maar dat we echt ons vuur laten branden en in volle passie en in vuur, in lichte laaien voor Jezus staan. Dus dat wilde ik eigenlijk gewoon met jullie delen, want dit brandt gewoon op mijn hart. Brandt letterlijk en figuurlijk op mijn hart.
0: Ja, wauw. Dankjewel. En die olie, hè, waar je dan op gebrand bent, hoe zorg jij dat bij jou gevuld blijft? Wat doe je daarvoor?
1: Nou, dat is echt veel aan de voeten van Jezus zitten. He, ik moet echt denken aan wat mag het je kosten. Die olie haal je uit de diepte. He, olie gaat ook door een proces heen. He, dat is geen makkelijk proces. Er is geen kortere route dan door die processen heen gaan... van het gereinigd worden, het geperst worden als het ware... om die olie vrij te zetten. En weet je, Elise, ik weet helemaal niet of daar wel tijd voor is... maar weet je, ik zat in het vliegtuig dus onderweg naar Indonesië... en dan heb je zoveel tijd, dus ik dacht, laat ik eens een filmpje gaan kijken. En toen zocht ik op een film en dat heet Sarah's Oil. En het gaat over een meisje van 11 jaar die een stuk land toegewezen krijgt. En zij is ervan overtuigd dat er olie onder de grond zit. En dat ze met man en macht, met haar hele familie, probeert ze die olie naar boven te halen. He, en ik moest daaraan denken dat ik denk, wonen we niet allemaal op een oliebron? Zijn we allemaal niet rijker dan we denken? En hebben we niet de olie van de Heilige Geest tot onze beschikking? We hoeven alleen maar dieper, hè, te graven in hem en op zoek te gaan naar die olie.
0: Oh, wauw.
1: En het is voorhanden.
0: Ja. Komt dit ook terug in jouw nieuwe boek? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Wanneer kunnen we dat verwachten?
1: Oeh, ja, ik ga denk ik zeker wat ook in het nieuwe boek erover schrijven. Maar ik ben ook bezig met een tour door het land. Omdat ik echt het verlangen had van dat er plekken gecreëerd worden... waar echt altaren voor de enige waarachtige God gebouwd worden. Altaren van aanbidding en van worship. Waar het vuur altijd kan blijven branden. Het vuur van gebed en het vuur van intimiteit. Dus ik heb een 12 provincie tour. En dat heet de Fresh Oil Tour. Ja. En daarmee gaan we naar elke provincie om daar een plek te creëren waar we Gods aanwezigheid, zijn presence, verwachten. Ja.
0: Mooi. En waar kunnen mensen daar informatie over vinden? De Fresh Oil Tour?
1: Ja, ze kunnen gewoon even naar mijn website gaan, Esther Ministries, of even kijken op Events for Christ. En de eerstvolgende is in september in Rotterdam bij de Commissie Gemeente. Daar hebben we de eerstvolgende in september. Dus dan beginnen we weer met de Fresh Oil Tour.
0: Ja.
1: En heel specifiek elke provincie, omdat we geloven dat elke provincie zijn eigen kleur en zijn eigen... identiteit heeft, eigen cultuur heeft.
0: Interessant. Nou, als je hier meer vanaf wil weten, check dan dus even estherministries.nl, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Precies.
1: Ja, super.
0: En anders via Events for Christ. Esther Forsterman van Ooyen, wat een avonturen en wat een diepte weer in je woorden. Dank je wel.
1: Oh, dank je wel dat ik hierbij mocht zijn.
0: Fijne dag.
1: Jij ook, dank je wel.
0: Doei. Zometeen hoor je Bethel Music met Starlight. En dit is Eline, over de liefde voor jezelf. Die natuurlijk van boven komt, hè?

0: Marcel en Lydia Zimmer met De Hemel Vertelt. Komt misschien wel wat meer bij je binnen zo in deze zomerperiode, waarin we misschien wat vaker dan anders omhoog kijken en verwonderd raken door de prachtige natuur. Ja, en het gaat natuurlijk heel vaak over vakantie en vrij zijn deze dagen. Maar waar zijn de harde werkers?
1: Is er iemand die
0: deze zomer gewoon doorwerkt? Je mag je melden in de Grootnieuwsradio-app. Marianne deed dat onbewust al aan het begin van deze uitzending. Zij laat namelijk weten: ik ben onderweg van mijn werk als ambulant begeleider bij De Hoop. Ondertussen iedere keer een stukje van Grootnieuwsradio horen. Soms jammer dat ik er ben, want dan mis ik weer iets moois. Ja, dus denk ik inderdaad voor de cliënten heel fijn dat je er bent. Maar ik vind het heel lief en leuk wat je zegt, dat je dan iets mist van onze programma's. Nou, wie weet zit je nu weer in de auto en kun je dit horen? De eervolle vermelding voor jou, Marianne, strijder, gewoon doorgaan in de zomervakantie voor veel mensen. Maar ik kan me zo voorstellen, er zijn er vast meer, dus meld je maar. Zometeen Rich Mullins en dit is Natalie Lane met The Long Way.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf 7 naar een kwartier langer over. Op de A16 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. 2 rijstroken zijn hierdoor dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Vlaardingen over de A15 en de A4. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp zijn ze een pechgeval aan de bergen. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur vertraging.
11: Is er iemand die deze zomer gewoon doorwerkt? Ben jij dat? Dan vind ik het leuk om je even te spreken zometeen. Ja, lotgenoten onder elkaar. Nee, ik geniet ook echt van mijn vakantiebaantje hier. Maar ik hoor graag jouw kant van het verhaal. Eerst muziek. Lauren Daigle is on her way.
12: De zomer.
11: Ja, dat ook. Maar wat je eigenlijk de bedoeling was om te laten horen is dit.

0: gelukkig geldt dat ook voor mij.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Van school

0: Lauren Daigle met Be Okay. Nou, dat gaat helemaal lekker. Zou er iemand toe zijn aan vakantie?
1: In de zomer.
0: Ja, het antwoord krijg je vanzelf. Fijn dat je luistert. Op een goede dag zit ik hier met zo'n 3 collega's om me heen. Nou, ik mag niet liegen. Vandaag zijn het er 4. Het is af en toe wat eenzaam, maar wel heel zomers. Iedereen op vakantie en met een paar collega's de boel gaande houden. En ik hoef trouwens geen medelijden, want dit is fantastisch werk. Als je het al werk mag noemen. Maar ik ben zeker niet de enige.
1: Is er iemand die...
0: deze zomer gewoon doorwerkt? Het antwoord is ja. Sam is post aan het bezorgen in Kesteren, in de buitengebieden. Vol gas en geluid, zegt hij, met Groot Nieuws Radio. Lekker bezig, Sam. Marjan heeft 3 weken vakantie gehad, gaat nu weer aan het werk. Helaas vandaag niet fit. En ze hoopt verder op te knappen. Ja, want vrijdag, zaterdag, zondag weer werken in de zorg met jongeren met een verstandelijke beperking. Dat vind ik echt mooi werk. Nou, beterschap. En Maaike is gewoon aan het werk als recruiter voor een zorgorganisatie. Philadelphia. Ja, goed om dan ook even te noemen. Ik ga altijd in het voorseizoen op vakantie, zodat collega's met kinderen nu lekker weg kunnen. Nou, kunnen we het daar eens over hebben. De collega's die inderdaad zorgen voor die flexibiliteit. Dat zeg ik top gedaan, Maaike. En Cindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ben jij aan het doen?
2: Ik ben alvast raamtekeningen aan het maken bij ons in de kleuterklas.
0: Oh, en je stuurt mij een plaatje daarvan door. Jij bent wel een tekentalent, zeg.
2: Dankjewel.
0: Wat komt er allemaal op het raam?
2: We beginnen eigenlijk met het thema nieuw schooljaar. En ik heb dus eigenlijk nu een begin gemaakt met klaar voor een nieuw avontuur. En ja, daar hoort leren, groeien, ontdekken. En dat doen we samen.
0: Ja, en dan zie ik echt heel veel mooie dingen. Ik zie een vliegtuigje wat opgevouwen is, wat door de lucht heen vliegt. Richtingaanwijzers. Ik zie mooie pennen in een bakje zitten. Dat vliegtuigje trouwens, mogen ze dat ook door de klas heen doen? Of is dat kan dan weer niet?
2: Nou, af en toe mag het wel eens, hoor. We hoeven niet allemaal zo stil in een bankje te zitten, zeg maar.
0: Ah, wat een heerlijke ontspannen juf. Hey, en ja. Als jij dit dan aan het doen bent, hè, is dat dan voor jezelf ook een... misschien ook wel een mentale en geestelijke voorbereiding op het nieuwe schooljaar?
2: Een beetje wel, eigenlijk.
0: Ja. Ja. Weet je al een beetje wat voor een jaar het gaat worden? Of je een grote klas gaat krijgen en dat soort dingen?
2: We krijgen inderdaad best wel wat nieuwe leerlingen in de klas. Dus dat is al echt heel leuk. Want we zijn eigenlijk ook niet zo'n hele grote school. Dus ja, de nieuwe aanwas is echt van harte welkom natuurlijk.
0: Ah, kijk. Ja, want je stuurt een appje uit Sint Maartensdijk, begrijp ik. En een niet al te grote school, zeg je. Dus elke leerling is welkom.
2: Zeker, zeker. Ah. Ja, en ik werk zelf in Portsley. Dat is gewoon een paar dorpjes verder, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus
0: Ja. Hey, en heb jij dan al vakantie gehad zelf?
2: Ik zit er nog middenin eigenlijk.
0: Ja, dat is dan zo'n mooie misvatting die we kunnen hebben, hè, van leraren. We zeggen altijd, oh, eindeloos vakantie. Maar jij bent dus gewoon in je vakantie op school bezig.
2: Ja, en dus eigenlijk vandaag ook niet de eerste dag dat ik er ben, zeg maar.
0: Oké.
2: Ja.
0: En is dat een nadeel van werken in het onderwijs?
2: Het is net hoe je het zelf ziet, denk ik. Ik bedoel, ik vind dit eigenlijk wel gewoon heerlijk om te doen. Gewoon even in een stille klas. Dan heb je gewoon echt eventjes je focus voor dit soort dingen.
0: Ja, ik vind ook... Ik moet eerlijk zeggen, altijd als ik langs scholen rij, waar ik dan van die mooie uitbundige tekeningen zie, dan vraag ik me dus altijd af, zit dat in het takenpakketje, in de skills van iedere juf of meester? En wanneer trekken ze daar de tijd voor uit? Maar dat gebeurt dus gewoon in de vrije tijd. Ik vind daar ook wel een heleboel liefde doorheen klinken als ik jou zo hoor.
2: Ja, er zit zeker heel veel liefde in.
0: Ja,
2: absoluut. Ja, ja.
0: Waarom?
2: Ja, en ik denk inderdaad ook dat heel veel mensen vergeten wat er eigenlijk ook gewoon nog naast onze lesuren allemaal bij komt kijken, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus
0: Nou, mooi zeg.
2: Maar ik doe het met liefde.
0: En wat maakt dat je het met liefde doet? Ja, als ik kleutertjes zie, ik moet zeggen, ik smelt meteen. Maar wat maakt het voor jou zo mooi?
2: Ja, die onbevangenheid ook gewoon van die kleintjes. Die staan nog gewoon zo puur in het leven. Dat is gewoon geweldig om te zien.
0: Ja, hè? Ja.
2: Ja.
0: En dit is denk ik ook zo spannend voor ze. Dan zo'n grote fase voor hen en voor de ouders.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. En dan is het gewoon heel mooi dat je dan gewoon eigenlijk een vertrouwd iemand kan zijn voor ze in de klas.
0: Hmm. Mooi, Cindy, dat jij zo'n warm welkom geeft met dus een mooie tekening. Ik zie al heel veel staan, maar ben je er nog druk mee vandaag?
2: Ja, ik heb nog een raam te gaan, dus.
0: Oké. Okay.
2: Maar op zich, ik heb het aardig in de vingers. Dus het, ja, het vraagt meestal niet zo heel veel tijd van mij. Dus,
0: En ondertussen lekker de radio aan dus?
2: Zeker, zeker.
0: Nou, goed bezig, Cindy. Alvast een heel mooi schooljaar. En geniet ook van die welverdiende vakantie, hè?
2: Ja, dank je. Dat ga ik zeker doen.
0: Goed zo. Doei, doei.
2: Doeg.
0: Ja, wat gaat er in de nieuwe generatie om? Dat past wel bij dit gesprek. Maar dan heb ik het over Gen Z. De vooroordelen, zoals dat ze verwend of lui zijn, zit daar een kern van waarheid in. Zometeen een podcasttip over Gen Z. Na muziek van Hillsong United. En dit is de Opwekking Band. Met Halleluja. Amen.

0: So Will I, Hillsong United. Ouders van Gen Z'ers opgelet. In Brandstof sprak ik afgelopen jaar Steven van der Leij. Hij schreef het boek Geef Gen Z gewoon haar zin. Een titel die je bewust aan het denken zet. Ja, Steven daagt je uit om anders te kijken naar deze jongeren van 13 tot ongeveer 28 jaar oud. En dat kan ook door een vraag van een luisteraar die binnenkwam. Daar begint deze podcasttip mee. Ellen heeft laten weten, als moeder van twee tieners en ook tienerleider in de kerk ben ik heel benieuwd naar dit boek. En ik zal hem weer doorgeven aan andere tiener- en jeugdleiders. Lijkt me leerzaam. Nou, had ik al gezegd dat ik trots op iedereen ben die hier zo mee bezig is. Ellen Nichols, het boek gaat naar jou toe. Ja, en dan Steven, even naar een van de vragen die gesteld wordt. Die is van Willy. Die zegt, haar zoon van 16 zit het liefst op zijn telefoon. Hij mag bijvoorbeeld door de week na 10 uur 's avonds niet meer op zijn telefoon. En volgens hem is hij de enige van 16 die dit moet. Het geeft veel discussie. Wij denken dat dit het beste is, want hij heeft zelf nog geen rem en gaat de halve nacht door. Nou, als je het hebt over zingeving, daar moet je volgens mij ook een beetje uitgeslapen voor zijn. Wat zou je zeggen tegen Willy?
1: Nou, ik denk dat je zeker niet de enige bent, Willy. Ik denk dat dit echt wel een probleem is waar heel veel ouders tegenaan lopen. Ik moet zeggen, onze oudste die is 12 en die begint daar nu ook een beetje mee. Hè? Dus het is heel logisch. Maar ik denk vooral, volgens mij, terwijl je het voorlas, zei je veel discussies.
0: Ja, het geeft veel discussie thuis. Ja.
1: En ik denk ook, waar mijn boek heel erg toe uitnodigt, is van hoe zorg je ervoor dat je gesprekken niet zelf ook bestempelt als een discussie, maar ga erin als een dialoog. Want het is ontzettend logisch dat je kind van 16 hier heel veel emotie bij heeft.
0: En wat doet dat dan met je als ouder?
1: Nou, kijk, ik denk dat het heel logisch is dat je bepaalde kaders wil stellen, want je wil ze beschermen. En ik denk ook dat je als ouder lang niet altijd geliefd bent door dit soort keuzes. Maar er is ook een balans in, stel je een harde regel, of neem je de tijd om uit te leggen wat die regel is, maar voordat je het zelf uitlegt, ga ook even helemaal de diepte in wat het met hem doet als hij in bed ligt en zijn telefoon ligt beneden en hij weet dat zijn vrienden allemaal in die appgroep nog steeds bezig zijn. Waar maakt hij zich dan druk om? Waar is hij bang voor? En vaak als je dat soort dialogen hebt en je ontdekt ineens van joh, hij is echt bang dat hij buitengesloten gaat worden, of hij is echt bang dat ze beslissingen gaan nemen met de vriendengroep en hij is daar niet onderdeel van. Vaak kun je dan even met een andere blik ernaar kijken. En dan kun je samen soms tot een compromis komen. Dus aan de ene kant zeggen van, hey joh, lieverd, ik snap wat je nu allemaal voelt. En ik snap ook dat dit voor jou heel erg belangrijk is. Dus wij willen jou tegemoetkomen. Maar tegelijkertijd is het ook onze taak om ervoor te zorgen dat jouw brein niet overprikkeld raakt. Dat jij ook genoeg slaap hebt om overdag ook een leuke vriend te zijn voor je vriendengroep als je ze in het echt ziet, weet je wel. En dat vaak als je het op een wat speelsere manier, maar ook echt met aandacht voor wat zij zeggen, dat kan heel erg helpen. Als je niet van tevoren al besloten hebt, ja, maar dit gaat ons antwoord zijn. Speel eens met de gedachte van, oké, wat nou als we gaan ervoor openstaan om misschien helemaal mee te gaan. Dat moet je bijna voor kiezen. Om je eigen mening aan de kant te zetten. Je gaat luisteren. En als je dan hoort wat daaronder ligt, dan kun je veel vaker een andere keuze maken die daartussenin zit.
0: Wat een wijsheid, joh. Ik denk dat veel ouders nu denken, kan deze man niet vaker aanschuiven? Kan hij niet mee naar huis? Want dit zijn hele waardevolle tips. En dat vloeit helemaal voort uit een zin die jij hebt in je boek die ik zo mooi vond. Namelijk, dit gaat over het praten met jongeren. Zolang je vragen stelt in plaats van zendt, kun je bijna niks verkeerd zeggen. De kracht zit niet in het antwoord, maar in de aandacht die je geeft.
1: Ja.
0: Dat is zo'n beetje de kern, of niet?
1: Ja, dat denk ik wel. Het is echt, ik denk ook niet dat je ze kan helpen doordat jij uiteindelijk de antwoorden gaat geven. Maar je gaat ze helpen door te laten zien van, hey, je hebt eigenlijk zelf ook best wel veel wijsheid. En je kan ook zelf tot hele goede beslissingen komen. Alleen dan moet je ze wel in begeleiden. En dat is ook, ik weet eigenlijk niet hoeveel tijd we nog hebben, maar
0: een hele belangrijke
1: is denk ik het besef hebben. En dat geldt niet alleen voor Gen Z, dat is eigenlijk voor alle jongeren in de puberteit. Dus weet dat ook alvast voor de nieuwe generatie.
0: Ja, maak ons maar klaar.
1: Die zijn zeg maar, je hebt gewoon in de puberteit is je emotionele brein is veel verder dan je cognitieve brein. Dus dat houdt in dat je allemaal nieuwe emoties en gevoelens hebt die je als kind niet had. En er komen ook nog een bak hormonen overheen. En dan ook nog een digitale wereld die wij niet volledig begrijpen zoals het invloed heeft op hun. Maar het deel van het brein wat het kan relativeren, wat wij heel logisch vinden, dat is nog niet helemaal ontwikkeld.
2: Ja, dus wat overweldigend. Dus een soort, ja.
1: Dan krijg je echt een soort error vaak. En eigenlijk zijn wij dus degene die ze mogen helpen met de juiste vragen stellen, ze aanleren wat de denkpatronen zijn. En je kan komen bijvoorbeeld met een telefoonverbod, maar je kan ze ook leren van, hey, echte vriendschap zit niet alleen in de contacten die je via WhatsApp hebt, maar waar kun je nog meer investeren in je vriendschap? Hoe kun je dat doen en wel genoeg slaap hebben? Als je ze in die denkrichting krijgt, dan help je ze en dan denk je met ze mee, zonder dat je ze per se in jouw denkwereld sleurt. Want vaak kunnen ze daar nog helemaal niet bij.
0: Het hele gesprek vind je op de Brandstof Podcast, op onze website of in de app. Naar aanleiding dus van het boek Geef Gen Z gewoon haar zin, van Steven van der Ley. Dit is Muziek van Irma D. Het is een gebed.

Gebed om kalmte, Jorde, Irma Die. Welk nummer staat er op jouw playlist als je lekker onderweg bent? App jouw favoriet nu door naar de studio. En wie weet hoor je hem zo als onze roadtripplaat van vandaag. Dit is eerst nog Dan Moen.

0: Roadtrip.
1: Ja, en daar krijg ik een hele fantastische optie voor binnen. Namelijk die van Annemarie. Zij zegt, voor mij is dat In the Light van Charlie Peacock, het origineel uit 1991. Ja, gaat er iets boven het origineel? Eigenlijk niet, hè? Goeie keuze, Annemarie. En wil jij hem nou ook doorgeven? Doe dat, hè? Elke dag weer een nieuwe kans. Maar dit is eerst voor Annemarie, In the Light, Charlie Peacock.

0: Rijer met Reni Kraaienoord en Kennen.
1: Old Nieuws Radio.
2: Het campingpreekje.
0: Die krijg je hier iedere dag rond 11:45 en deze week van Mirjam van Krieken. Ze is spreker, trainer, loopbaancoach en oprichter van Manna Ministries. En ze neemt je mee naar het verhaal van Daniël.
3: Ik lees jullie voor uit Daniël 2, vers 1 tot 3 en vers 11 en 12. De droom van koning Nebukadnezar. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnezar een droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. En de koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en galdeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. En toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen: ik heb een droom gehad die mij verontrust en daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb. Wat de koning vraagt is te moeilijk, reageren ze. Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden. Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Koning Nebukadnezar had dus gedroomd. En behalve dat hij de uitleg wilde weten, wilde hij ook dat zij hem vertelden wat hij had gedroomd. Een onmogelijke opgave. En de wijzen gaven aan dit niet te kunnen. Daarom gaf de koning het bevel alle wijzen van Babylonië te laten vermoorden. Ook Daniël en zijn vrienden liepen direct gevaar. Daniël loopt van het paleis van de koning naar zijn huis. Hij voelt een gigantische last op zijn schouders. Een onmogelijke opgave. Om zijn eigen leven te redden en van zijn vrienden moet hij wel zowel kunnen vertellen wat de koning had gedroomd als de betekenis. Hoe dan? Hij gaat van alles door zijn hoofd. En één ding weet hij zeker. Hij kan dit nooit in zijn eentje oplossen. Thuisgekomen vertelt hij zijn vrienden over het gevaar dat ze lopen. Ze zijn er stil van en voelen de last van deze onmogelijke opgave. En dan weten ze dat ze eigenlijk maar één ding kunnen doen. Ze vallen met elkaar op hun knieën en bidden tot God. Ze smeken hem, staat er geschreven, zodat ze niet vermoord zouden worden. En ze voelen dat ze dit samen mogen doen. Ze staan er niet alleen voor. Ze hebben elkaar en God. Begin dit jaar mocht ik een workshop geven op de mannenconferentie in Doorn. Een conferentie met 500 mannen. Dat was supermooi. En daar zag ik broederschap. Mannen die met elkaar baden, met elkaar zongen en in groepjes diep met elkaar in gesprek zijn. Ik ben dankbaar dat ik samen met 3 vriendinnen ook een close vriendschap mag hebben. Al 20 jaar. Het is mooi om met elkaar te kunnen delen, met elkaar op te lopen of gewoon naast elkaar te zitten, te zijn in elkaars aanwezigheid, zoals wij dat wel zeggen. Gewoon omdat we soms onmogelijke opgaven in ons leven te verduren krijgen. En toch, we zijn soms zo geneigd dingen zelf te willen oplossen. Om niet het gevoel te willen hebben iemand tot last te zijn. Terwijl andersom gezien de ander je graag wil helpen. Welke vriend, vriendin of persoon zou jij eigenlijk moeten contacten? Om te delen waar jij mee rondloopt, waar jij mee worstelt. Of misschien wel andersom. Naar wie kun jij uitreiken deze week om een vriend of vriendin voor te zijn?
0: Mirjam is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk. Dit is Blessing Offer.

0: Lef en God en reisgenoten. Heel letterlijk doen mensen dat nu. Dus ik denk, dit nummer past erbij. Maar er zijn ook nog veel mensen aan het werk. En niet alleen wij, Daan. Kom eens even kijken hier in de app. Ja, moet je zien. Deze foto van Sabine uit Amersfoort. Hoeveel hier, dit is jouw microfoon. Hoeveel honden tel jij?
1: 100.
0: Ik heb even gekeken. Het zijn er 15.
1: Nee, joh.
0: Sabine uit Amersfoort is gewoon keihard aan het werk met haar hondenuitlaatservice. 15 honden.
1: Dan denk ik, hoeveel van die plastic zakjes moeten er dan mee?
0: Oh ja, ik moet niet denken aan 1. Dat lijkt me al heel intens. Dus ik heb echt bijzonder veel respect. En wat heerlijk dat wij daar dan ook nog bij mogen zijn als Groot Nieuws Radio. Ik vind het ongelooflijk.
1: Ja,
0: zometeen de lunchroom.
1: Ja.
0: Dat moet ook gebeuren als je hard aan het werk bent. Even rust nemen en een bammetje.
1: Ja.
0: En jij bent er gewoon, hè?
1: Zeker. Tot 2 uur.
0: Hij meldt zich weer. Fantastisch. Ja. Dit is tot slot Matt Marr. And your love defends me for unease in the summer.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De gestolen privégegevens van klanten bij Bol en de Bijenkorf zijn te koop op het dark web, heeft RTL ontdekt. Bij die informatie kunnen ook BTW-nummers van zakelijke klanten zitten. Dat maakt de hack extra gevaarlijk, omdat dan ook BSN-nummers gestolen kunnen zijn. Bankrekeningnummers zijn niet gelekt. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan introk. De politie zegt verrast te zijn door het boerenprotest gisteravond bij Apeldoorn. Meer dan 100 trekkers reden door de stad uit protest tegen het stikstofbeleid. Hoewel de actie niet was aangemeld, begeleidde de politie de optocht. Dat valt volgens de politie binnen het demonstratierecht en dan moeten ze het in de gaten houden. Het weer van Weer Online? In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd.
12: En over die zon gesproken. Wie laat de zon schijnen? Wie kleurt onze luchten zo prachtig? Deze vragen die krijg je van deze muzikanten. En zo dadelijk ook hun antwoord.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
15: It's funny, because it's true.
14: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
20: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en...

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met We The Kingdom. Goedemiddag allemaal. Ik zal het niet te hard zeggen. Maar regio Noord, neem het er nog maar even van. Ik wil niet vervelend doen, maar over een week zit jullie zomervakantie er alweer op. Gaat snel allemaal, hè? Ja. En over snel gesproken en over Noord gesproken. Vandaag is alweer de laatste dag van de Snake Week. Nou, hoor ik sommigen denken en zeggen. Nou en, hè, ik kom daar nooit, zeg me niks, veel te ver weg. Nou ja, vanuit de kant van de Vriezen is het behoorlijk dichtbij. Het is een grootse week. Misschien zit je daar wel, beleef je het spektakel mee. Laat het ons maar weten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dat kan via onze Grootnieuws Radio-app. Goeiemidje.

de blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Het is logisch om te kijken naar dat wat direct om ons heen gebeurt. Hè? Dat zien we het beste. Maar daar worden we niet altijd even vrolijk van. Misschien zelfs wel somber, depressief. Rob van Vier die zegt, nou probeer nou eens verder te kijken. Als christen leef je immers met het vooruitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De horizon voorbij.
1: De dagtekst
0: komt vandaag uit Spreuken 23 vers 4 waar staat, top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. Dus top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. Dagtekst van vandaag, Spreuken 23 vers 4.

0: here.
1: Casting Crowns in onze lunchroom, daarvoor Thea en nu bij ons de gast. En ik zat even te denken aan welke EO-talentenjacht heeft zij toch ooit meegedaan. Ik heb het over Talita Nawijn, moest even graven. Nou ja, opzoeken dus. Ik kwam uit bij 34 jaar geleden, zij won toen. Heeft daarna van alles en nog wat gedaan. Van zingen bij de EO ronduit band, tot zingen bij Opwekking, tot ook zingen op haar eigen cd's. En dit is daar een voorbeeld van. Mijn verlosser leeft...

0: Hillary Scott en de Scott Family. En daarvoor Talita Nawijn. En het is nu 12:30. Tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vrijwel overal droog. 21 graden in het noorden, 25 in het zuiden. Heerlijk. Morgen, het zal me smaken, weet ik. Eerst lokaal nog wat bewolking. Er valt een buitje in het noorden en in het oosten. Maar daarna overheersen weer zon en stapelwolken. Wederom 21 tot 26 graden.
1: De lunchkaart.
0: Nou, nog iets lekkers, zeg. Goeiedag. Hier voor mij ligt het dagmenu voor vandaag. Met twee menu's altijd. Daarin een voorhoofd-nagerecht. De keuze is aan jou, ook vandaag weer. Welk menu wil je helemaal horen? Zet daar straks even bij waarom. Vinden we leuk om te weten. Dus waarom A of waarom B? Ik hoor je denken, laat ze maar eens horen.
1: Menu A.
0: Alles wordt nieuw. Hold on to me en deze.

0: Dat was een voorproefje,
1: ja.
2: Daan Hartgers.
3: Weet je een klein beetje wat je kunt verwachten? Maar zeg het maar. Er komt al heel veel binnen inmiddels. A of B, er kan nu gestemd worden. Kan een minuutje of 8. Kom maar door.
4: De Lunchroom.
3: En waarom, hè?
2: Het

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: hoorde Gerald Troost. Tot aan die dag. En daarvoor Chris Tomlin. In dit lied van zojuist, hè. Doesn't he deserve it all? Roept hij alle christenen op om Jezus te aanbidden, hem alle eer te geven. Zoals dat beschreven staat in de Bijbelboeken Openbaringen 5 en 7. En Chris zingt dan Can you imagine the sound of heaven? Hè? Wat een dag zal dat zijn. Maar goed, Gerald zong dus tot aan die dag. Eens even kijken, jongens, hoe laat is het? Bijna 1:15, hè? Ja. Hebben ze op een rijtje inmiddels, denk ik wel, toch?
1: De lunchkaart.
0: Nou ja, de bestellingen dan. Even kijken, dat zijn er nogal wat, zeg. Goeiedag. Ik pak er een paar bij. Ida heeft gestemd. En dat deed ook Jannie en Jacob. Midje, Daan, zegt Jacob. Die komt uit Friesland, denk ik. Nettie heeft erop gestemd. Julia, omdat... Nou, dan verklap ik het al een beetje. Omdat Michael W. Smith erin zit. Geldt ook voor Gerard en voor Gijsbert en voor Jonathan. Prachtig hoofdgerecht, zegt Jonathan. Hoofdgerecht is zo dadelijk. My tribute to God be the glory. Steven die zegt de B van beter. En ja, zojuist komt er nog een appje binnen van Ida. Die zegt, we gaan hier allemaal voor menu B. En we hebben een logé, dus we zijn met z'n vijven. Dat zijn 5 stemmen. Kunnen we lekker meezingen met menu B. Nou, bij deze. Onze schuilplaats is God, my tribute en, jawel, your love is a flame.
2: De lunch.

0: Dank allemaal voor het stemmen op menu B. Met onze schuilplaats is God. My tribute and to God is... Nee, your flat is... Nou, nog één keer. Your love is the flat. Zo is het ook nog eens. Morgen gaan we het opnieuw proberen. 12:30, nieuwe kaart, morgen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus. Frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Thijs en Jorieke.
8: Live.
9: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
8: Over het thema Weerbaar in de onrust.
9: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
10: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
9: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
11: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
10: Tot dan!
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
17: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. Het weer van Weer Online? In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meersen en knooppunt Kerensheide doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof staat de berm in brand. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging.
0: Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dat wordt hier straks in deze lunchroom gezongen. Maar dan in het Engels, en wel zo.
22: Where the spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom.
23: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
25: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee, Plus.
27: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
28: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
29: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
30: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
31: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
32: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
33: Het Christelijke Radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Jesus Culture en Ken Walker-Smith. Zeg, neem het er nog maar even van. Dat zeg ik met name tegen Regio Noord. Want, waarempel, over een week zit jullie zomervakantie er alweer op. Ja, zo is het. Tijd gaat snel, althans... Dat gevoel dat hebben we vaak tijdens onze vakantie, toch? Tijd, ja, dat is iets ongrijpbaars. Soms glipt een dag er zomaar 1, 2, 3 tussen je vingers eruit. Weg, zeg maar. Hè. En soms lijkt er geen eind aan te komen. Dat bracht ons vandaag hier in onze lunchroom bij de vraag... welke tijd zou jij graag over willen doen? Hè? Een tijd waarvan je nu denkt, ja, had het maar wat langer geduurd. Ja, wat kan dat zijn? De tijd dat je vroeger nog kon voetballen op straat. Dat je op de lagere school zat, weinig verplichtingen had. De tijd van toen je kinderen nog klein waren. De tijd van dat je nog een kinderlijk geloof had. Of de tijd van dat je nog geloof had. Tijd van je eerste baantje. Tijd van dat je nog tijd voor je hobby's had. Dat je man of je vrouw nog leefde. Of de tijd dat je nog gezond was. Nou, welke tijd zou jij graag over willen doen waarvan je nu zegt... had het maar wat langer geduurd? Laat het ons weten, en dat kan via onze Grootnieuws Radio-app. Dus welke tijd zou jij graag over willen doen... waarvan je nu zegt, had het maar wat langer geduurd.

0: Symfonie, Marcel en Lydia Tsiemer, daarvoor Project of Love.
1: De plaat die je raakt.
0: Elke dag draaien we rond dit tijdstip een lied voor iemand wiens hart even wat sneller gaat kloppen bij het horen van een bepaald lied. Omdat hij of zij Groot Nieuws Radio vriend van ons is, hebben we een prachtig archief waar al die platen, die mooie verhalen in staan. En ik kreeg een korte toelichting van Robert, hij is Groot Nieuws Radio vriend van ons, waarin hij het volgende zegt. Het is heerlijk om te weten en te beseffen dat God naar ons kijkt en ons ziet met zijn onbeschrijfelijke vaderliefde. Dat is de waarheid. The truth. Megan Woods.

0: En ik weet zeker dat er overal massaal werd meegezongen met dit lied. Zo zingt mijn ziel, hoe groot zijt gij. Daarvoor The Truth, Megan Woods, draaide ik speciaal voor grootnieuwsradiovriend Robert. Het is 2:30. Tijd voor het grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vrijwel overal droog, 21 graden in het noorden, 25 in het zuiden. Morgen eerst lokaal nog wat bewolking, maar later valt er een buitje in het noorden en in het oosten. Daarna overheerst zon en stapelwolken, 21 tot 26 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Ja, het is 2:30, we hebben nog een half uurtje in de lunchroom te gaan. De tijd gaat snel. Welke tijd uit het verleden zou jij nog weer eens graag over willen doen? Welke tijd dan ook, laat het maar weten.
2: De Lunchroom.
0: Via onze app.
1: Het christelijke radiostation.

0: afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: Hè, zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: on my mind. Toby Mac heeft zoveel verdriet in zijn leven gehad dat hij volledig gevloerd was. Hij moest helemaal weer opnieuw leren kruipen eigenlijk, later weer leren lopen. En dat allemaal door het plotselinge verlies van zijn zoon. Maar het is gelukt met Gods hulp. En ja, dit lied, dat vertolkte dat zo mooi. Heaven on my mind, Toby Mac dus.
1: De lunchroom.
0: Even kijken. Goedemiddag.
1: Schuif aan bij Daan.
0: Aanschuiven kan elke middag hier. We hebben het over de tijd die je graag zou over willen doen. Nou, daar kwam nogal wat binnen. Daar gaan we. Ik noem even een paar reacties. Teuny zegt onze trouwdag. Dat moet een mooi feest zijn geweest. Sarita zegt, de tijd die ik over zou willen doen is mijn kindertijd en de jeugd. Alles was zo vredig toen, dus alles zo gehaast. Veel criminaliteit ook. En ook de tijd dat mijn oma nog leefde. Ze was als een soort tweede moeder voor mij. Mariella die zegt, mijn tijd in Noorwegen. 7 maanden was dat tussen de HAVO en de SPH. Ja, dat was echt de tijd van mijn leven. Heel mooi avontuur. Ik wilde eigenlijk toen al niet meer terug. Manuela, indringend verhaal. Prachtige tijd met Corleone. Dat was mijn geweldige man. Het had nog zoveel langer moeten duren. Hij zei altijd, ik word 104 en jij wordt 94... en dan gaan we alle twee naar de hemel. Maar het was 42 jaar eerder dan gepland. En hij wacht vast op mij in de hemel. Nou, sterkte toegewenst, Manuela. En dat bedoel ik zeker niet goedkoop. Jacomine, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Waar zit je?
2: Ik zit op de camping, de Battles.
0: Oh, lekker zeg.
2: Tenminste, ja, vind het dan. Heerlijk.
0: Ja?
2: Ja, het is heerlijk.
0: Ja, is het een beetje prettig weertje nu?
2: Oh, verrukkelijk. Het is inderdaad iets minder warm dan gisteren, dus het is echt die prima toeven.
0: Helemaal goed, ja. Misschien denk je wel over 10 jaar. Nou, die tijd, wat was het? In augustus 2026 in de Battled. Die zou ik wel over willen doen, hè?
2: Ja.
0: Dat weten we later pas, hè?
2: Dat weten we later pas, hè?
0: Ja. Heb jij een periode waarvan je zegt, nou, als het nog eens een keertje overkomt, hè?
2: Ah ja, ik hoorde net jullie je vraag terwijl ik hier op de camping zit. En toen dacht ik inderdaad terug aan dat we hier niet met z'n tweeën zitten, mijn man en ik. Terwijl we hier ook gezeten hebben met heel veel kinderen en neven en nichten en pleegkinderen. En dus het was even zo'n moment waarop ik dacht, oh ja, nu zitten we met z'n tweeën prachtig, goed, mooi, gezond en prima. Maar toch die tijd van reuring met onze dochter die dit jaar niet meer mee is geweest. En jaren hiervoor allemaal wel, we gaan hier al lang naartoe. Dus dat was wel even zo'n bezinningsmoment dat ik dacht, oh ja, het is nu goed, maar het is ook een tijd die geweest is.
0: Ja. Wat maakte het zo goed, Jacomien?
2: Nou, weet je, deze camping, ik weet niet of je die kent, dat is een bijzondere plek. Een bijzondere plek waarin voor de kinderen, voor jeugd, voor ons als volwassenen van alles wordt aangeboden wat allemaal over Jezus gaat. En als je kinderen meedoen aan dat kinderprogramma, dan ben je als ouder, of ouders, als pleegkinderen ook, dan ga je daar naartoe en dan voel je je verbonden. Nu ga ik er ook nog wel eens heen, maar ja, dan denk ik terug aan die tijd dat zij daar stonden te glimmen en over Jezus stonden te zingen en Jezus aannamen in hun leven. En dat is bij de jongeren ook zo. Dus een prachtig programma van Royal Adventure. En als je kinderen daaraan meedoen, ja, dat is magnifiek. En nu sta je er van afstandje naar te kijken. Nog steeds mooi, nog steeds waardevol. Maar toch, ja, als je eigen kinderen meedoen, dan is dat toch nog, geeft dat een dubbele dimensie. En dat is gewoon een tijd die dan geweest is. Dat is wel even zo'n besefmoment. Ja.
0: Ja, je mag het ook koesteren, toch?
2: He, ja, dat je denkt, het,
0: ja, het was mooi. Ja.
2: Ja, ik zit hier ook met tranen in de ogen dit te vertellen, hoor. Dus wat dat betreft is het ook echt met een prachtige terugblik. En vervolgens ook jullie vraag even op dat moment dacht ik, hey, het is mooi geweest en nu is het gewoon even, is het anders.
0: Ja, zo gaat het.
2: Ja, zo gaat het. Goed, ja. je man, mooi ook.
0: Ja. Je man zit naast je en ik hoop toch dat je denkt over een jaartje of 10, nou, dat was eigenlijk ook wel mooi, hè?
2: Precies. Ja. Het geeft hele andere mogelijkheden. Je hebt lekker veel ruimte en tijd. En we genieten volop van alle prachtige dingen die op deze camping gebeuren. Dus,
0: hartstikke prachtig. Mooi. Nou, ga zo door, Jacomien. En bedankt voor je mooie herinnering.
2: Ja, dankjewel. Doeg. Jullie ook.
0: Doei. Joeg,
2: doeg.
1: De lunchroom met Daan Hartgers.
0: Zo.
3: Het christelijke radiostation.

Je hoorde Sierra Noa, Waar was jij? Daarvoor Keith en Christine Getty. En straks hoor je Tom Hellaar met Backstage. Tot besluit van dit uur, Hope's Gonna Find You. En het blijft iets onvoorstelbaars, zijn muziek draaien, terwijl hij al een paar weken niet meer onder ons is. En dat na een redelijk kort ziekbed. Dit is Brian Doekse. You Shine.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers. En er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk. 4 Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruit. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. Het weer van Weer Online? Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Naast de grenscontroles heb je nu vertraging op onder andere de A2... Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67. En het gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht.
11: En zo was het alweer donderdag. Straks ben je van harte uitgenodigd achter de schermen, backstage dus. En ik heb daar mooie zomerklassiekers liggen, maar ook recente materiaal, zoals deze van Carrie Job.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Backstage
17: met Tom Herlaar.
16: Het christelijke radiostation.

0: Carrie Job was dat met I'm Not Alone. Dit is wel, denk ik, een van haar bekendste nummers. I'm Not Alone. De boodschap van het lied draait om Gods aanwezigheid, trouw en bescherming, juist in moeilijke tijden.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: KCA Great News Radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Tom Herlaar.
0: Goedemiddag, welkom weer bij Backstage. Ik mag dit programma nog twee keer presenteren, want maandag is Hans terug. En wat mij betreft blijft het leukste muzikale afspraakje elke dag. Ik hoop dat jij het ook zo ervaart. Helemaal als je iets hebt met de gospels van wel eer. Want ook vanmiddag heb ik weer een paar oudjes voor je. Straks White Cross en rond 3:15 heb ik ook nog Parchment. Nou, die komt helemaal uit de oude doos. Voor mij een feest der herkenning. Misschien voor jou niet, maar ik hoop dat je het kunt waarderen. Nu eerst iets geheel anders. Christian Verwoerd. Deze wereld is niet ons uiteindelijk thuis. Hij beschrijft het leven als een reis vol moeite en vergankelijkheid. Terwijl de hoop gericht is op het eeuwige thuis dat God heeft beloofd. Hier is Christian Verwoerd met Dit is niet ons thuis.

0: Laura Story was dat, die vooral bekend is geworden door dit nummer, Blessings. Sterker nog, ze kregen zelfs een Grammy Award voor.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: In de Zomerclassics is het podium nu voor de band White Cross. Het is een van de bekendste christelijke hardrock en metal bands uit de jaren 80 en 90. Hun doel was om hoogwaardige hardrock te maken met een duidelijke christelijke boodschap. En wat White Cross bijzonder maakte was vooral het gitaarspel van Rex Carroll. Hij wordt door veel gitaristen beschouwd als een van de beste gitaristen uit de christelijke rockscene. Mocht je nog nooit van ze gehoord hebben, dan mag je er nu kennis mee maken. Nummer uit 1991. Hier is White Cross met In the Kingdom.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Matt Redman was dat met You Never Let Go, een van zijn bekendste aanbiddingsliederen. Het lied is geïnspireerd door de Bijbelse overtuiging dat God zijn kinderen nooit loslaat, ongeacht de omstandigheden.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Daarin is er nu plaats voor Jolien Damsma. Zij is muzikaal geïnspireerd door Celine Dion, Dolly Parton, Joni Mitchell en Katie Melua. Dat zijn grote en mooie namen. En haar muziek beweegt zich op het snijvlak van country, folk, gospel en pop. En de rode draad in haar muzikale werk is geloof, hoop en liefde, gecombineerd met eerlijke teksten over het dagelijks leven. Nou, wij gaan luisteren naar het nummer Mist. Het nummer is een heel persoonlijk lied over rouw, heimwee en de angst om dierbaren te verliezen. En dat ontstond nadat ze naar Kampen verhuisde. En die verhuizing markeerde voor haar het einde van een levensfase. Luister naar Jolien Damsma en Mist. Het

0: heeft ze toch een prachtige stem, hè? Lauren Daigle was dat met Rescue. Lauren vertelde dat ze het lied oorspronkelijk schreef voor iemand die haar dierbaar was en die door een heel moeilijke periode ging. En ze wilde die persoon laten weten: je bent niet vergeten, je bent niet alleen, er is hoop. Trouwens, het was onze eigen Martijn Buwalda die het coverde. Hij gaf het de titel Tot je veilig bent. En dat bracht hij ten gehoor in het televisieprogramma Beste Zangers in 2024. Maar wij hielden het vanmiddag bij Lauren Daigle en Rescue.
1: De dagtekst.
0: Donderdag 6 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. De dagtekst. En die vind je vandaag in het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 23 vers 4. En daar staat: top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. Dus Spreuken 23 vers 4. Top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij.

0: Phil Wickham was dat met Battle Belongs. Het gaat over dat de strijd uiteindelijk niet van onszelf is, maar van God. Het verwijst naar het Bijbelse verhaal van koning Jozefat in 2 Kronieken 20. Daar staat een vijandelijk leger tegenover Juda, maar God zegt tegen het volk van Juda dat zij die strijd niet hoeven te voeren. Er staat: deze strijd is niet van u, maar van God.
1: Groot Nieuwsradio Zomerclassics.
0: Ja, mijn hart gaat zo een sprongetje maken, want ik heb hier heel veel mee. Ik heb het de laatste weken best veel gehad over de Jesus Music beweging. Dat was een beweging waarin veel jongeren uit de hippiecultuur, die op zoek waren naar zingeving en spiritualiteit, tot het christelijk geloof kwamen. Een belangrijk onderdeel daarvan was een nieuwe vorm van christelijke muziek: Jesus Music. En de band Parchment, die we zo gaan beluisteren, maakte daar zeker deel van uit. Ze worden zelfs pioniers genoemd als het daarom gaat. We gaan luisteren naar Light Up the Fire. Dat lied werd hun grote doorbraak. Het bereikte de Britse hitlijsten en werd bijzonder omdat het een christelijk lied was dat ook buiten de kerkelijke wereld aandacht kreeg. Luister naar Parchment met Light Up the Fire.

Het is echt helemaal geweldig. De hippie-cultuur druipt er vanaf. Ja, Parchment en Light Up the Fire. Ik zeg, we gaan heel even een breakje houden hier achter de schermen bij Backstage. En misschien doe jij dat ook wel. Want het nieuws komt er zo aan en daarna zijn we terug. En in dat tweede uur heb ik natuurlijk nog meer mooie klassiekers en nieuw materiaal uit Nederland. En ook gewoon heel veel andere mooie muziek. Graag tot zo.

0: hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester Depla. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond Depla dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer nog van Weer Online. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon. Opnieuw maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Naast de files vanwege Duitse grenscontroles toch een paar bijzonderheden. Stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Weert Noord. Nu al 40 minuten vertraging daar. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verluid blijft de A2 dicht tot 7:00 vanavond. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ongeluk met vrachtwagens. De weg is weer vrij. Staat nog 6 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. 10 minuten vertraging.
15: Straks na de reclame is er het 2e uur van Backstage. Ik nodig je van harte uit achter de schermen. Waar je ook bent op dit moment. Al is het maar op je vakantiebestemming. Als je internet hebt, dan is Grootnieuws Radio dichtbij. Het is Michael W. Smith die straks het 2e uur gaat openen.

0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
8: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
9: Backstage
10: met Tom Herlaar.
9: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smith was dat, met Open the Eyes of My Heart. Hij schreef dat niet zelf, dat was Paul Bolotje.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman hier.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Alfred.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Lef.
6: Hey, what's up, this is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Welkom terug bij Backstage. Daar waar anderen de deuren sluiten vanwege de zomervakantie, blijft deze winkel gewoon open. En er is van alles te koop. Voor een habbekrats. Wat zeg ik? Voor niks. Maar je kunt natuurlijk altijd wel vriend worden van Groot Nieuws Radio. Als je dat wilt, omdat je onze programma's waardeert, dan kun je terecht op de website. Ga naar grootnieuwsradio.nl en daar vind je precies wat je nodig hebt. Straks is het Classic Podium voor Point of Grace en rond 4:15 voor de Garmo en Key. Maar nu eerst Lef met eigenlijk ook wel een klassieker, want wie kent het niet? Stil maar mijn ziel.
8: Stil maar mijn ziel, de Heer is heel dicht bij je.

0: Dat was Build the Boat van Colton Dixon. Het lied gebruikt het Bijbelse verhaal van Noach als beeldspraak. Het verwijst naar Noach, die een ark bouwde terwijl hij Gods opdracht gehoorzaamde, ook al begreep de omgeving niet wat hij deed. En de opdracht is dan helder: vertrouwen op God wanneer hij je roept om iets te doen, terwijl anderen er helemaal niets van begrijpen.
1: Groot Nieuws Radio, Zomer Classics.
0: Het classic podium is nu voor Point of Grace. De drie dames vonden elkaar in 1991 in Arkadelphia, in de Amerikaanse staat Arkansas. En oorspronkelijk bestond Point of Grace uit vier dames. Maar omdat één dame meer aandacht wilde voor haar gezin, haakte zij af. En dat begrijp ik ook wel, denk ik. Hun stijl ligt dichter bij artiesten als Amy Grant, Sandy Patty en For Him dan bij de latere moderne worship van bijvoorbeeld Hillsong of Phil Wickham. Hun debuutalbum, Point of Grace, uit 1993, was meteen een enorm succes. Het leverde maar liefst 6 nummer 1 hits op in de christelijke hitlijsten. Het nummer dat wij nu gaan draaien is recenter. Het komt uit 2007. Het werd geschreven door Cindy Morgan. En ze kregen er zelfs een Dove Award voor. Hier is Point of Grace met How You Live.
2: Wake up to the sunlight with your windows open. Don't hold in your anger or leave things unspoken.

0: Katie Nicholl was dat met When I Fall, een heel persoonlijk lied over uitputting, twijfel, kwetsbaarheid en Gods opvangende liefde. Het komt uit 2024.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Je hoorde hem al eerder deze week, samen met je dit jaar, maar nu gaan we solo naar hem luisteren. Mark van Starkenburg. Hij maakt muziek in de traditie van de Nederlandse christelijke pop en worship, met eigen geschreven liederen die vaak gaan over geloof, aanbidding, vertrouwen en het zoeken naar God. Hij treedt regelmatig op met zijn band en werkt mee aan concerten waarin moderne christelijke liederen en hymns centraal staan. In april dit jaar bracht hij de single Die Mooie Tijd uit. Een lied over terugkijken op mooie momenten. En die mag je nu beluisteren. Hier is Mark van Starkenburg met Die Mooie Tijd.

Hillsong Worship was dat. What a beautiful name. Het werd geschreven door Brooke Ligertwood, of zo je wilt, Brooke Fraser en Ben Fielding. En het komt uit 2017. Straks is er weer een klassieker, maar eerst nog het Adem-project. Hier zijn ze met Kostbaar.

0: Prachtig. Paul Bellotje was dat, met Above All. En dat schreef hij niet alleen, hij schreef het samen met Lenny LeBanc. Het komt uit 1999.
1: Groot Nieuwsradio, Zomer Classics.
0: Het podium is nu voor DeGarmo en Key. Die band werd gevormd door Eddie DeGarmo en Dana Key. Die kenden elkaar al vanaf hun jeugd. Ze speelden eerst samen in een seculiere band. Maar na hun bekering tot het christelijk geloof besloten ze hun muzikale talent in te zetten voor God. In 1978 verscheen hun eerste album, This Time Through. Net als Larry Norman en anderen wilden ze laten zien dat rockmuziek ook gebruikt kan worden om de christelijke boodschap te brengen. Wat wij je laten horen vanmiddag komt uit 1985. Je hoort This Time to Win.

Dat was Di Garmo & Key en Destined to Win. Het gaat niet over een leven zonder problemen, maar over de zekerheid dat God sterker is dan de omstandigheden. We gaan op naar het nieuws van 4 uur. Ik heb nog muziek voor je, maar ik neem wel alvast afscheid. Ik duik het historisch archief in voor de zomerklassiekers van morgen. Want dan is er een nieuwe dag met nieuwe kansen. Maar eerst is er zo nog de dag van vandaag en die is zeker zo belangrijk. Heel veel luisterplezier en graag tot morgen.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: anders doet.
1: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Sneekweek. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen kreeg ook klappen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden. Met meer zon en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en dat blijft zo tot 7 uur vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
13: Yes!
12: Esso, omdat elke rit telt.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
4: De dag van vandaag.
5: Met Laurens van der Kraats.
4: Het christelijke radiostation.

0: Music, Raise a Hallelujah. En daarmee zijn we begonnen. Ja, een nieuwe middagshow. Het is 4:08. Ik vind het leuk dat je erbij bent. Gezellig.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Het plan is tot 7:00 vanavond de middagshow op je radio. Ik moest wel lachen even op deze donderdag op een artikel in het Nederlands Dagblad. Misschien heb je het ook gezien. In een tijd van oorlog aan de rand van Europa, een woningtekort en zorgen over het klimaat houdt Krimpen aan de Lek zich bezig met iets heel anders. Een vrouw daar die dreigt namelijk een boete te krijgen omdat ze een weggeefkast in haar voortuin heeft staan. Ja, ik vind het echt bizar. Hij staat er ook echt al 4 jaar. En nu ineens kreeg de beste mevrouw dus een brief op de mat. Ja, ik vond het ergens ook wel ironisch. Ik bedoel, de gemeente zal er ongetwijfeld haar redenen voor hebben. Maar ja, terwijl mensen elkaar op allerlei plekken in de wereld letterlijk het licht niet in de ogen gunnen, voeren wij in Nederland een discussie over een kastje waar mensen juist iets voor elkaar achterlaten. Nou, ik hoop dat er gewoon een oplossing voor gevonden gaat worden. Want ja, voor dat soort initiatieven kunnen we wat mij betreft niet genoeg applaudisseren. Dus de vrouw achter de kast, Marielle Muit, die laat zich in ieder geval niet uit het veld slaan. Ze schrijft op Facebook: zolang de mensen zijn die deze hulp nodig hebben, blijf ik mij voor haar inzetten. Nou, Marielle is wat mij betreft de heldin van vandaag.

0: Wat een stem deze man. Red Collective, Your Royal Blood.
1: 1 uit 1008.
0: Vandaag een lied wat voor mij echt wel weer jeugdsentiment is. Brengt me echt helemaal terug naar mijn kindertijd. Tijd dat ik op de middelbare school zat en vaak met een mp3-speler in de broekzak richting school ging. Ja, dit is er eentje die voor mij echt wel een beetje als een tijdmachine werkt. Als ik dit nummer hoor, ben ik ineens weer in 2009. Ik had me verslapen voor school. Oordopjes zaten natuurlijk weer eens in de knoop. Vervolgens sprintte ik als Mathieu van der Poel naar school om nog net op tijd in de les te glippen. En dan dit nummer op repeat op mijn mp3-speler. Ja, en het gaat over de verwondering en de fantasie die je als kind hebt en die je als volwassene soms kwijt kan raken. En ja, dat past wel mooi bij de openingszin ook. You would not believe your eyes if 10 million fireflies. 712 in de top 1008. All City. Dit

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
2: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij daarvoor een live opname van The Casting Crowns en Voice of Truth. Daarmee werd het 5:01 en krijg je de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans wil maatregelen nemen bij de grenzenovergangen om meer ongelukken te voorkomen door de Duitse grenscontroles. Dat meldt Omroep Gelderland. Er zouden waarschuwingsborden bij komen en de beleiding wordt aangepast. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. In Oudorp, op Goeree-Overflakke, is een brandweerman gewond geraakt. Het gebeurde bij het blussen van een duinbrand die daar woedt. Hoe het met hem is niet duidelijk.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht kan in het noorden van het land een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met opklaringen. Het koelt af tot maximaal 10 graden. Morgen is het zonnig met in het noorden en oosten wat bewolking. En 's ochtends kan plaatselijk een enkel buitje vallen. Het wordt morgen maximaal 26 graden. Goed op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die in totaal staat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert-Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7:00 vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord een afgesloten rechte rijstrook. Daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute. De A22 Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraats.
0: Zo direct het woord van vandaag. Ja, mijn woord heeft te maken met het lage waterpeil op dit moment in de natuur. Eerst Chris Tamlin. I will follow.
4: De dag van vandaag.

0: Chris Tomlin. Met een akoestische uitvoering van I Will Follow.
1: Mijn woord is sporten.
2: Let's even.
1: Een drama.
3: Woord van vandaag.
0: Jouw dag in één woord. Daar ben ik benieuwd naar bij het woord van vandaag. Ik wil zelf graag het woord water opschrijven. Want het lage water begint inmiddels overal gevolgen te hebben. Glastuinders die vragen om gezuiverd rioolwater. Stroom wordt duurder doordat energiecentrales minder koelwater hebben. En nu krijgt ook de riviercruise ermee te maken. Door de extreem lage waterstand op de Rijn moet de kistcoorganisatie beter uit ook de route aanpassen. De vakantie gaat gelukkig gewoon door, maar de cruise die eigenlijk naar Mannheim zou gaan vaart nu naar Maastricht, Antwerpen en Luik. En het is niet alleen Nederland. Ik las dat de Donau zo laag staat dat er nazi-schepen uit de Tweede Wereldoorlog, mammoetbotten en zelfs oude mijnen tevoorschijn komen. Dat is toch alweer bijzonder, toch? Soms zorgt laag water ervoor dat de verborgen geschiedenis juist weer boven water komt, blijkbaar. Misschien is bij jou ook wel iets boven water gekomen, iets ontdekt vandaag. Typeert dat jouw dag? Of misschien juist het water wel opgezocht als verkoeling op je vakantiebestemming? Ik ben heel benieuwd. Wat typeert jouw dag het beste? Eén woord, daar ben ik op zoek naar. Laat van je horen en deel jouw woord van vandaag door te appen naar de studio. Dit is Pat Barrett, I Justly Love Mercy en Walk Home.

0: middagshow en de wind steekt op. Jacob is lekker aan het meeluisteren en stuurt zijn woord van vandaag door. En dat is voor hem zon, dus die schrijf ik hier graag op. Zo, bij deze. En dat is ook wel te begrijpen, want hij stuurt erachteraan groetjes uit Zuid-Frankrijk. Lekker hoor. Jantine, die geeft rondsnuffelen door. Vandaag bij de kringlopen rondgesnuffeld voor iets bruikbaars om armbandjes en sleutelhangers te maken op kinderkamp volgende week. Nou, ik hoop dat je geslaagd bent en heel veel succes en plezier daar. Wim, goedemiddag. Wat is jouw woord van deze donderdag?
1: Hey, Wim.
0: Hey, wat is jouw woord van vandaag? Opwekking?
1: Opwekking.
0: Ja, dan ben je er vroeg bij.
1: Ja. Lekker een dag geklust daar.
0: Ja, want jij hebt op locatie bij het pand van Opwekking ben je aan de slag geweest. Hè? Wat heb je precies gedaan?
1: Ik heb wat tafels geverfd. En ik heb wat balies geverfd en afgeschuurd en weer netjes gemaakt voor de volgende conferentie.
0: Kijk, dat is nu al aan de gang gewoon.
1: Ja, het is teruggekomen, het is wel beschadigd. En nou zijn we het gelijk maar weer een verfje aan het maken. En dan weer netjes in het magazijn zetten. Zodat we de volgende conferentie weer kunnen gebruiken.
0: Oh, wat gaaf joh.
1: Ja.
0: Hey, en dus de rest van het jaar ben je ook al een beetje met de opwekking bezig?
1: Ja, als ik vrij heb en ik heb zin en een beetje meer dan zin. Dan ga ik geregeld even een dag mee helpen klussen.
0: Ja.
1: En, dat is gezellig en dat is leuk en dat geeft je energie.
0: Ja.
1: Dus ja, dat doe ik graag.
0: Mooi man, goed bezig. Hey, en als je even terugkijkt, het is alweer even geleden dat de opwekkingconferentie was. Hoe is dat voor jou dan, als je dan erop terugkijkt nu een paar maanden later? Neem je dan daar nog iets van mee of hoe kijk je daar nu op terug?
1: Nou ja, ik kijk erop terug dat ik 14 dagen aan de gang geweest ben daar.
0: Zo.
1: Ik ben de woensdag voor helemaal vandaag daar gekomen en ik heb meegewerkt tot de woensdag na de Pinksteren. Nou ja, dan is het een hele top geruimd en gedaan. Dat vind ik erg mooi.
0: Ja.
1: En dan heb ik de diensten gevolgd. En ja, dat is erg fijn om mee te maken.
0: Ja, nou, wat goed. Hey Wim, ik zit hier te kijken. De dagtekst.
2: De dagtekst.
0: Vandaag is dat Spreuken 23 vers 4. En misschien wel een beetje toepasselijk in het kader van jouw vrijwilligerswerk. Top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. Punt.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, ben helemaal mee eens.
1: Ja, daar ben ik mee eens, ja. Want ik kan wel blijven werken, maar ik mag graag een dag vrij nemen om wat voor een ander te doen.
0: Nou, dat vind ik een mooie
1: oplossing. Aan het eind van het jaar wat de vrije dagen tekort komt, dan zeg ik tegen mijn baas dat hij een paar dagen minder uit moet betalen. Dan is het ook weer goed.
0: Is het ook weer goed. Nou, wat gaat.
1: Ja.
0: Wim, dankjewel. Een praktisch voorbeeld bij de dagtekst van vandaag. Spreuken 23, vers 4.

0: Ja, ik kon het niet laten na het gesprek zojuist in Woord van Vandaag met Wim over opwekking. Dan ook even een opwekkingslied, hè? God regeert, hoorde je op Groot Nieuws. Zometeen na vijf hoor je deze. Zeg ik God regeert in dit. Nou ja, hetzelfde thema, maar dan van In Salvation.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een drone-team ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden 10.000 beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon dan vandaag en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuwsradio Verkeer.
16: ANWB.
17: Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is daar twee dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij Utrecht 4 kilometer file. Klein kwartiertje vertraging daar.
0: Goedemiddag. Het had zomaar een rode draadplaatlink kunnen zijn. We waren bij de opwekking band dan met God regeert. En zometeen weer God regeert. Maar dan wel echt een ander lied van Insovation. Hoor zo.
18: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
20: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
19: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
23: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
25: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
26: De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het christelijke radiostation.

0: In Salvation met Charlotte Jordaan en God regeert in dit huis.
1: De dag van vandaag.
0: En misschien heb jij in jouw huis ook wel iets staan van de kringloopwinkel van Dorcas. Hij is in menig plaats in Nederland te vinden. Kan ook zijn dat je de Dorcas steunt voor hun ontwikkelingshulp. Nou, vandaag in de krant dat de oprichter daarvan, Dirk-Jan Groot, is overleden. Een bijzondere, inspirerende man die ontzettend veel nalaat. Ik praat er zo over door met Agnes Kroese, de huidige directeur van Dorcas. Eerst een lied van Lauren Daigle. Toen ze deze schreef, verdiepte ze zich in de betekenis van het woord halleluja. En ze wilde met dit lied laten zien dat het niet alleen een uitroep van vreugde is, maar ook echt een krachtig gebed in tijden van strijd. Let it be hallelujah van Lauren Daigle hoor je.

0: Heather Payne. Be Down My Vision op Groot Nieuws Radio. Maakt het 16:45 op de donderdagmiddag. En misschien is het bij jou in jouw plaats ook wel een vertrouwd gezicht in het straatbeeld. De Dorcas kringloopwinkel. Of misschien ken je Dorcas wel van de internationale hulpwerk wat ze doen. Nou, wat veel mensen niet weten is dat achter die organisatie één bevlogen pionier stond. Dirk-Jan Groot. Deze week overleed hij op 81-jarige leeftijd. Ruim 40 jaar geleden richtte hij Dorcas op en legde daarmee de basis voor een organisatie die inmiddels in 13 landen actief is. Wordt gedragen door duizenden vrijwilligers, ook hier in Nederland. Ja, wie was de man achter Dorcas? Ik praat erover door met Agnes Kroeze, directeur van de organisatie. Goedemiddag, Agnes.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst, hoe kwam het nieuws van zijn overlijden bij jullie binnen?
1: Ja, toch echt wel als een schok. We wisten natuurlijk al dat hij lange tijd ziek was. Maar als je dan toch het bericht krijgt, dan doet het iets met de organisatie. En ik denk ook met name echt wel weer opnieuw het besef wat hij toch voor ons betekend heeft. En ja, hoe echt één persoon heeft gemaakt en de baas aan de basis heeft gestaan waar we nu staan als Dorcas. En vervult je aan de ene kant dus echt met verdriet om zijn overlijden. Maar ook bovenal ook echt dankbaarheid. Ja, dat wij ook in zijn voetsporen mogen treden en zijn werk mogen voortzetten.
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, over die pionierende rol. Veel mensen die kennen inderdaad Dorcas, maar ja, die weten misschien inderdaad wat minder over de man die de organisatie oprichtte. Wie was Dirk-Jan Groot? Wat viel jou persoonlijk het meest aan hem op?
1: Ja, nee, ik heb inderdaad de eer gehad om een aantal keren te hebben mogen ontmoeten. En nog steeds ook al op oudere leeftijd, vooral echt de bevlogenheid en de passie. Ja, dat straalde er nog steeds vanaf. En ik denk dat het iets is wat hem altijd getekend heeft. Hij was echt iemand die geraakt werd door het lijden. En ja, dat hebben we allemaal af en toe wel eens. Maar hij besloot echt meteen van, ik ga echt actie ondernemen. En heel bijzonder heeft hij ook altijd jarenlang samen met zijn vrouw gedaan. Hebben ze echt samen daarin opgetrokken. En eigenlijk vanuit bijna niks, gewoon één persoon die denkt van, ik vind dit niet acceptabel, ik kom in actie. Ja, heeft hij gewoon heel veel mensen in beweging gebracht. En dat was denk ik ook echt wel een kracht van Dirk-Jan Groot. Hij was in staat om echt ook andere mensen mee te krijgen hierin. Dus hij was daarin geen roepende in de woestijn. Maar hij wist ervoor te zorgen dat, ja, waar hij ook kwam, wist hij door zijn verhalen, zijn enthousiasme, zijn overtuiging ook andere mensen te overtuigen om eigenlijk samen in beweging te komen voor mensen in nood.
0: Ja. Laten we even naar het beginpunt gaan voor hem. Want ik las dat Dirk-Jan jarenlang werkte als stoffeerder, later als opzichter in de bouw. Maar dat hij God had leren kennen, dat hij ineens zijn leven een hele andere richting kreeg. Maar wat was er precies gebeurd waardoor dat veranderde?
1: Nou, de details daarvan die zijn privé, dus die ga ik verder niet hebben, niet allemaal volledig zeg maar zo paraat. Maar ik denk wat ik wel kan zeggen is dat hij daardoor ook heel erg geraakt werd door met name Matthäus 25. En dat hij zich daardoor echt aangesproken voelde, omdat hij ook om zich heen zag van, hé, ik heb mijn leven op zich alles in orde. Maar ook door de berichten die hij toen zag ook op de televisie en dergelijke, ook heel erg besef, ja, maar dat geldt niet voor iedereen zo. En dan echt met name de woorden van echt het omzien naar honger heeft, degene die dorst heeft, die ziek is. Dat hij echt zich daardoor aangesproken voelde en voelde van, ja, maar ik moet dus ook in beweging komen. Dat spreekt echt tot mijn hart. Ja. Ja, en dat heeft hij dus vervolgens ook gedaan. En dan niet iets wat je op afstand doet door geld te geven, maar echt denken van, ja, dat kenmerkt hem denk ik ook echt wel. Iemand, een aanpakker, zelf de mouwen opstropen en in actie komen.
0: Ja. Je hebt hem dus ook persoonlijk gekend. Is er een bepaalde herinnering of een verhaal dat volgens jou heel goed laat zien wie Dirk-Jan Groot was?
1: Nou, ik denk, ik zou bijna zeggen, het zijn de meerdere verhalen vooral. Want zodra je met hem in gesprek bent, dan had hij inderdaad gewoon allerlei verhalen op. Echt vanaf de begintijd, hoe het ooit begonnen is. Ook met het smokkelen van bijbels bijvoorbeeld. En dat hij daar ook een aantal voorbeelden had dat ze echt aanvoelde van, hey, dit is nu even een hele spannende situatie, worden wij wel of niet ontdekt? En dat hij zei, op een of andere miraculeuze wijze werden we niet ontdekt, werden we niet tegengehouden bij de grens en konden we toch ons ding blijven doen. Een ander heel mooi verhaal, denk ik, is onder andere een kantoor. Op een gegeven moment groeide de organisatie, wilden we heel graag uitbreiden. Maar ja, krijg dan maar de financiële middelen voor. En op een gegeven moment zag hij echt niet meer hoe dat oplossing zou moeten komen. En toch gebeurde het. En hij zegt van, puur ook echt door geloof, het bidden. Hij zegt, ik heb zoveel wonderen, heb ik daarin meegemaakt. Ja, dat weet ik nog heel goed van de gesprekken die ik met hem heb gehad. Dat hij heel veel van dat soort voorbeelden had. En daarnaast natuurlijk ook de voorbeelden van de verhalen als hij zelf echt in het buitenland geweest was. De mensen die hij daar ontmoet had. Want dat was denk ik voor hem ook heel erg tekenend. Want hij zag echt die mensen daar. Voor hem waren het niet mensen ver weg, maar hij kende dan de namen nog, de mensen waar hij mee gesproken had. Ja, dat was altijd heel bijzonder om dat ook van hem te horen.
0: Ja. Ja, je noemt het inderdaad al, er zijn heel veel levens door hem beïnvloed door de jaren heen, door zijn inzet. Wat is volgens jou misschien wel zijn grootste nalatenschap voor de mensen die hulp ontvingen, maar misschien ook wel voor de medewerkers, de vrijwilligers binnen Dorcas?
1: Ik denk met name toch een stukje betrokkenheid, maar wat Merkel noemde, echt het in actie komen en dan ook het niet te moeilijk maken. Dus misschien juist door de eenvoud om echt op te komen voor de mensen in nood. En dat hoeft niet altijd heel ingewikkeld te zijn. En natuurlijk, in de huidige tijdgeest waar we werken, is ons werk soms best uitdagend. Maar tegelijkertijd, het zijn soms de kleine dingen die het kunnen doen. Het gaat om een brood geven aan iemand. Het gaat om iemand zien. Het gaat om zorgen dat iemand te drinken heeft. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En daarnaast een ander aspect, ook echt het inzicht dat ieder van ons daar een steentje aan kan bijdragen. Ieder van ons heeft bepaalde talenten en gaven gekregen. En datzelfde zag hij dus ook in de mensen in nood. Hij zag die mensen nooit als zielig of armoedig. Nee, ze hebben allemaal iets. En datzelfde hebben wij ook hier in Nederland. Dus iedereen kan een bijdrage leveren. En nou, het werd al even genoemd, bijvoorbeeld de kringloopwinkels. Dus je kunt inderdaad een handje uitsteken in de kringloopwinkels als vrijwilliger. Maar je kunt ook bidden voor ons werk. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, heel kostbaar. Je kunt geld geven. Je kunt op zoveel verschillende manieren kun je een bijdrage leveren. En daarin kan iedereen in actie komen. En ja, met elkaar kun je daar heel veel bereiken. En ja, dat is denk ik zeker iets wat Dirk-Jan ons heeft meegegeven. Van met elkaar in actie komen. Ja, niet te moeilijk maken, maar ook zeker niet opgeven. En ook af en toe afwijken van de gebaande paden om toch uiteindelijk je doel te bereiken.
0: Agnes Kroes, de directeur van Dorcas. Dankjewel voor dit gesprek en veel sterkte gewenst aan iedereen binnen Dorcas en aan de familie van Dirk-Jan Groot. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Als ik dit allemaal zo hoor, is er wat mij betreft één lied wat heel goed past bij wat Dirk-Jan Groot nalaat. Schrijf eens voor gerechtigheid, dan bent u met ons.

0: Onderweg naar de donderdagavond met Michael W. Smith op de radio en een nieuw Halleluja. Het is 6:01. Je krijgt het laatste nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire is overleden. Ze had de ziekte van Parkinson en overleed vorige week al. Vanmiddag was de begrafenis. Kaagman zat ook in de jury van Idols en was 79 jaar. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. De politie grijpt nog niet in. Er gebeuren nu zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karremans nadenkt over extra maatregelen, zoals meer waarschuwingsborden. Karremans wil het liefst van de controles

0: Die lijken nog tot 7 uur vanavond te gaan duren. Dus tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand bij knooppunt Prins Clausplein. De rechterrijstrook is daar dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. De vertraging voor het verkeer op de A12 vanaf Zoetermeer 7 kilometer file met 35 minuten oponthoud.
1: Dankjewel.
2: Laurens van de Kraat.
1: Oi, oi, oi. Mooie rode draadplaat hadden we gisteren weer. Kinga Baan en Geboren gaan we zo weer iets aan vast proberen te knopen. Eerst muziek van Dien. Heel mijn hart zingt.
3: De dag van vandaag.
2: Het Christelijke Radiostation.

0: Dien. Heel mijn hart zingt.
1: De Rode Draadplaat.
0: Afgelopen dinsdag waren we bij Marcel en Lydia Zimmer met goed nieuws. En van de zin Jezus is geboren, wat er ook in voorkomt, gingen we naar Geboren van Kinga Baan. En dat is waar we nu gebleven zijn. Ik ga je een fragment van het lied laten horen en dan breekt het associëren aan. Dus wat kun jij er dan vervolgens weer aan linken? Hier komt-ie.

0: dit is waar we zijn gebleven.
1: De Rode Draadplaat.
0: Zeg maar, waar gaan we nu naartoe? Misschien een ander lied waar ook de setting van de hemel centraal staat. Misschien wil je doorgaan op geboren, dat woord. Misschien wil je een associatie maken op de zangeres Kinga Baan. Heel benieuwd. Laat het weten als jij een goed idee hebt. Titel en artiest voor een mogelijke nieuwe Rode Draadplaat. Nu welkom. Je mag het appen naar de studio van Groot Nieuws. En wie weet is jouw verzoek zometeen in heel Nederland te horen. Hier is One Sonic Society.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Julian Goedhart met zijn uitvoering van Er is een verlosser. De nieuwe Rode Draadplaat gaan we nu stemmen.
1: De Rode Draadplaat.
0: Gisteren was het Kinga Baan met Geboren en vandaag gaan we daar weer iets aan vastknopen. Zometeen drie nummers en dan de taak om daarin een lied te selecteren die jou het meest aanspreekt. Daar gaan we. De eerste optie komt, even kijken, dit is Leonard May. Die hoort namelijk aan het begin en aan het eind van het lied van Kinga Baan, namelijk Vogeltjes fluiten. En dat brengt hem bij deze.
2: Mag je het weer zien, als je alles bij hem neemt.
0: Hoor jij de vogels nog fluiten van Christian Verwoerd? Optie 2 komt Eva mee en die heeft ook een mooi lied aangevraagd. Die zegt namelijk, zo'n mooi lied is dit over een ongeboren kindje. Wonderlijk van Cela, echt grijs gedraaid tijdens mijn zwangerschappen. En een deel van dit liedje stond zelfs op het geboortekaartje van onze oudste zoon. En daarnaast ook nog een link met Cela en Kinga natuurlijk.

0: De laatste optie, daar komt René mee. En die heeft een spraakberichtje ingesproken.
1: Mosaïek worship met nieuw leven. Een geboorte is nieuw leven.
0: Nou, en zo is het helemaal. Het is daarmee de derde optie vandaag. Even kijken of ik hem nog heb. Ja, dit is hem. Dit is nieuw leven. Dit is nieuw leven. En daarmee zijn ze duidelijk, hè, de drie opties van vandaag. Wat mag het zijn voor jou? 1, 2 of 3? Alle drie een keertje Nederlandstalig, ook wel eens leuk. En dan mag jij laten weten wat het wordt. 1 voor Christian van Woord, hoor jij de vogels nog fluiten. 2, Wonderlijk van Cela. En 3, Nieuw Leven, Mosaïek Worship. Laat maar van joren en app het naar de studio. Dit is Matt Marr. Oh.

0: Met Mar, holy, holy, holy.
1: De Rode Draadplaat.
0: Het is een tijd geleden dat het zo spannend is geweest met de Rode Draadplaat. En er werd heel veel gestemd op alle drie de nummers vandaag. Eline bijvoorbeeld, die zegt 1, maar ik vind 2 ook zo mooi. Maar 3 is ook goed, ik kan niet kiezen. Ina zegt ook moeilijke keus vandaag. Maar Frank, die zegt omdat wij ook zo uitzien naar ons kindje wat we binnen een paar weken hopen te verwachten. Ja, het is uiteindelijk toch deze geworden. Je hoort hem al. Ook dankzij Margreet, Willeke, Wilfred, Marianne, Mark en Marjan. Vandaag de Rode Draadplaat van King Abaan, geboren naar Stella.

0: die vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB Verbijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
8: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Johnny Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Johnny Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er ook 2 kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten, daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karmans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Het weer nog van Weer Online. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Toch een aantal incidenten. Er stond vanmiddag een vrachtwagen in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De boel wordt daar geborgen bij Weert Noord. De weg is dicht voorlopig tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Empel 9 kilometer file en een half uur vertraging. De weg is daar weer vrij. Geldt nog niet voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Langzaam rijden kan ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. En wel over 4 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Kost je 10 minuten extra.
13: Welkom op je donderdagavond. Zometeen beginnen we die met Maverick City Music. Promises hoor je zo.
14: gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
19: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes.

Maverick City Music, je hoorde Promises. De dag van vandaag. Welkom, welkom op de donderdagavond van Groot Nieuws Radio. Het is nog een paar weken, even kijken, om precies te zijn. Kijk even in de agenda. Anderhalf ongeveer, want 18 augustus, dat is de deadline. Dan moet je het ingestuurd hebben, het verzamelalbum van jouw geloof. Het komt eraan, je hebt binnenkort eind augustus namelijk 2 dagen... dat er de hele dag door verzoekplaten worden gedraaid. En dan niet zomaar, nee, elk uur een ander verzamelalbum van jouw geloof. En daar kun je aan meedoen. Dus als je het leuk vindt om een keer jouw favoriete muziek op de radio te horen, dan is dit jouw moment. Stuur het in via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum. Dat kan je doen vanuit jezelf, omdat je zelf gewoon heel veel houdt van muziek en heel veel nummers waarvan jij denkt, ik kan zelf wel een verzamelalbum samenstellen. Maar het kan ook zijn dat je denkt, hey, maar ik vind het wel leuk om dat samen met mensen van mijn kring te doen, met mijn sportvereniging, nou noem het op. Kan ook je familie zijn, je gezin. Laat het weten, grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum en stel jouw album samen.

0: Darlene Check. Shout to the Lord.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Daarvoor Brandon Lake, That's Who I Praise. Zometeen een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. En elke dag komen er wel weer bijzondere verhalen langs. En mooi altijd om een kijkje te krijgen in iemands geloofleven. Bijvoorbeeld hadden we gisteren aan de telefoon Herman uit Brunsum. Hij had Psalm 121, het eerste stukje daarvan, gearseerd. Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dit zei hij erover.
2: Ik heb het ervaren dat dat voor mij een tekst was wat ik iedere keer weer opnieuw op mijn hart kreeg. Dat heeft me toen geholpen dat ik echt dacht van ja, als mensen mij in de steek laten, is er maar één persoon die me niet in de steek laat en dat is God.
0: Zo direct horen we aan wie Herman de Bijbel heeft doorgegeven. Ook Cornerstone komt eraan van Toby Mac en Zach Williams. Naar Marcel en Lydia Timmer.

0: stand on. Toby Mac, Zach Williams, je hoorde Cornerstone in de dag van vandaag. Het is 6:30. Je hoort wat er in de wereld speelt van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een NL-alert verstuurd voor de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En daarin wordt onder meer opgeroepen om weg te blijven uit het gebied. Er komt veel rook vrij. En blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De douane heeft een enorme partij illegale sigaretten onderschept. Ze werden gevonden in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. Toen alles geteld was, bleek het om bijna 3 miljoen sigaretten te gaan. De Nederlandse muziekwereld rouwt om de dood van zangeres Journey Kaagman van Earth and Fire. Bekend van de hits Weekend en Memories. Ze overleed op 79-jarige leeftijd. Rapper Tony Scott is ook overleden. Zijn grootste hit was Get Into It.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht op Buienradar. Vanavond en vannacht kan in het noorden van het land een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met opklaringen en koelt het af tot maximaal 11 graden. Morgen is het zonnig met in het noorden en oosten wat bewolking. En 's ochtends kans op een enkel buitje. Het wordt morgen maximaal 26 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Althans, de weg is daar dicht bij Weert-Noord voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Venlo richting Eindhoven. Parkeerst de A73 en verder over de A67. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Want op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag momenteel nog 7 kilometer file van knooppunt Prins Klausplein met een half uur vertraging. 10 minuten extra reistijd nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. File staat tussen Hilversum en Huizen en is 5 kilometer.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Zometeen onder andere Ron Canoli op je radio en een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. Als ik het goed zie zijn we in Heerlen in Limburg. Eerst Martijn Bewalda en het leven.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: van Martijn Buwalda met het leven. Een inkijkje in andermans leven. Elke maandag tot en met donderdagavond is het weer iemand anders in...
1: De Doorgeefbijbel.
0: Het begin van Psalm 121 gisteren door Herman gearcheerd vanuit Brunsum in Zuid-Limburg. Hij is doorgegeven. Als het goed is, ja, hij gaat over. Dat is al een goed teken. Is de telefoon in ieder geval nog opgeladen? En dan ben ik benieuwd wie de Doorgeefbijbelkist nu heeft.
2: Met Justin de Jonker.
0: Hi Justin, met Lauwens, Groot Nieuwsradio.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond, hoe gaat het daar?
2: Het gaat hier wel lekker, een beetje zenuwachtig.
0: Ja, nee, snap ik hoor. Maar er zijn er al honderden ondertussen hiervoor gegaan en het is altijd goed gekomen. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
2: Gelukkig.
0: Hey Justin, hoe was je dag vandaag?
2: Vandaag was het redelijk rustig. Wat in de tuin gedaan, mijn vrouw na het werk gebracht en opgehaald.
0: Lekker. Nou, lekker relaxed dag. Heb je al vakantie eigenlijk? Of,
2: Nee.
0: Oh, nog niet. Nee, wat voor werk doe je?
2: Ik werk bij de Albert Heijn.
0: Oh, oké. Okay. En dan als ze de kassa vullen of teamleider of zo?
2: Van alles en nog wat eigenlijk.
0: Oké. Okay. Je bent een beetje de manager van alles bij de Albert Heijn.
2: Ja, zo onderhand wel, ja.
0: Ja, de hamsteraar. We gaan zo de Bijbel openslaan. Maar eerst even benieuwd, waar zijn we nu precies? In Brunsum nog of ergens anders?
2: We zitten nog steeds in Zuid-Limburg en in het plaatsje Heerlen.
0: Heerlen, oké. Okay. En hoe ken jij Herman?
2: Herman ken ik weer via Ricardo, dus van de Leger des Heils.
0: Oh, zo is dat gegaan. Ja.
2: Ja.
0: Hey, en dat is ook iets waar jij bij betrokken bent, of hoe moet ik het zien?
2: Ik ben er niet actief meer bij betrokken, maar wel betrokken bij geweest. Bij de ontmoetingsbus van het Leger des Heils hier in het zuiden.
0: Oh ja.
2: Ja. Dus dat is wel iets anders dan de soepbus. Maar...
0: Oh, dat is weer een andere initiatief. Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Wat mij betreft mag jij de tekst gaan voorlezen, Justin, die je hebt uitgekozen voor vanavond.
2: Oké, okay. Nou, dat is Johannes 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
0: Ja, de kern van het evangelie, hè? Als je het dan heel veel...

0: vraagt. Wat betekent deze tekst voor jou, Justin?
1: Deze tekst voor mij betekent een moment dat ik tot bekering ben gekomen op een alfa-avond hier in Maastrichtbeek. Daar heb ik een aanraking van gehad van de Heer, omdat ik zelf vroeger heel erg was van alles wat je niet wetenschappelijk kon bewijzen, dat bestond niet. En de Heer heeft mij daar een aanraking gegeven wat gewoon niet te missen was. Want voor mij is het op een gegeven moment geweest dat ik echt een aanraking heb gevoeld.
0: Oh.
1: Dus echt het kippenvel moment gehad. En op het moment dat ik ook achter me keek, terwijl we op de alfa-avond waren, zag ik hem ook gewoon echt weglopen.
0: Wie zag je weglopen?
1: Ik zag de Heer weglopen, een schim van de Heer.
0: Zo, daar zeg je nog eens wat, Justin.
1: Ja, en dat was op een gegeven moment voor mij ook omdat ik juist vertwijfelde. Toen ik achterom keek en toen ik hem zag lopen, zei hij ook echt tegen mij van, dit is nu goed, mijn zoon. Je hoort nu bij mij.
0: Oh, hoe zag hij eruit?
1: Ja, misschien wat de meeste beschrijven. Een beetje een wit gewaad aan, een beetje wat langer haar. En hoe je hem ook wel eens vaak op internet beschreven ziet staan.
0: Ja, en je weet zeker dat dit echt... Ja, sorry, maar jij bent zelf ook iemand, hè, ik heb dat ook wel, van de wetenschap. Hè. Zo ging je er misschien ook destijds in. Maar dit was toch voor jou heel overtuigend?
1: Dit was inderdaad voor mij heel overtuigend.
0: Ja. En wat heeft dat met jou gedaan, die ervaring?
1: Nou, het heeft mij heel veel teweeg gebracht. Waardoor ik ook echt veel zegeningen daarna ook echt heb ervaren van de Heer. Dat ik op een gegeven moment ook in een periode zat dat ik met mijn ex zat. Ik kreeg dat maar niet uit mijn hoofd. En op een gegeven moment, ik ben eigenlijk nooit een persoontje geweest om dingen alleen te doen. En op een gegeven moment kreeg ik het op mijn hart gelegd om een week op vakantie te gaan in mijn eentje. Toen heb ik van een goede broeder uit de kerk heb ik zijn caravan mogen lenen. Hij heeft me toen ook gebracht naar de camping. En daar ben ik op een gegeven moment iedere avond voor iedereen die wou en mij iets stuurde, ben ik gaan bidden. En ook voor mezelf. En toen op een gegeven moment heeft de Heer echt de oude liefde weggenomen en zijn liefde daarvoor in de plaats gegeven. En ik struggelde toen ook al best wel met een periode van de liefde van de Heer zelf. Dat ik echt zoiets had van, ja, maar heeft hij wel liefde voor mij? En ik kreeg me op een gegeven moment daar ook gewoon zo'n overtuiging dat de liefde van hem ook voor mij bedoeld was. Dat ik daar ook zo vervuld van die week terugkwam. En na die periode is er ook gewoon zoveel gebeurd. Ik ben teruggekomen van die vakantie. Ik heb op een gegeven moment via een christelijke datingsite heb ik mijn huidige vrouw leren kennen.
0: Wow.
1: En binnen een half jaar waren we verliefd geloofd en binnen een jaar getrouwd.
0: Zo, dat kan snel gaan, Justin. Ja,
1: ja, dat is behoorlijk snel gegaan.
0: Hey, maar je vertelt dat je op een gegeven moment dus open kwam te staan voor die liefde van Jezus. Dat vond je eerst dus lastig om te accepteren. Wat was de sleutel daarin voor jou, waardoor het toch lukte?
1: De sleutel daarin is toch vragen om gebed, om bepaalde bevestigingen. Dat je dan toch echt wel gaat bidden van Heer, als dit echt uw liefde is, dan laat het maar zien dat het ook echt voor u komt. En toen kwamen er ook gewoon echt dingen vanuit broeders en zusters en alles, dat ik echt zoiets had van, ja, dit moet gewoon vanuit u komen. Dit wordt niet zomaar door iemand gedaan die bijvoorbeeld niet gelovig is.
0: Nee, nee. Het was te toevallig.
1: Maar toeval bestaat niet, zeggen we.
0: Ja, precies. Ja. Dankjewel voor het delen van je open verhaal. Johannes 3, vers 16, gearseerd vanuit Heerlen, Limburg. Maandag, dan hebben we als het goed is weer een nieuw gesprek. Waar gaat hij naartoe, weet je dat al?
1: We gaan nu een stukje verder in Zuid-Limburg nog. Hij gaat naar Landgraaf.
0: Helemaal goed. Dankjewel voor het meedoen. En ik wens jou een hele mooie avond.
1: Dankjewel. Hetzelfde nog.
0: Hoi hoi.
1: Hoi hoi.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu hier nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is het niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: weer met Eline. Laat het licht zijn. Zometeen na 7 uur weer van alles te beluisteren.
1: De Luisterwijzer.
0: Bijvoorbeeld kun je gaan naar ons jongerenstation 7FM... met muziek zometeen van Forrest Frank. Okay, yeah. We're gonna be okay, yeah, yeah. Je kunt ook naar Groot Nieuws Radio non-stop. Daar hoor je zometeen Brian Dirksen. En Refiner's Fire. En hier begint zo meteen het programma Wens met Tom Herlaar en het jongerenkoor Praise the Lord uit Notter. Dit was de middagshow voor deze donderdag 6 augustus. Morgen gaan we samen richting het weekend vanaf 4 uur met een nieuwe editie. Heel graag tot morgen. En ik zeg samen met Sef's Leader, bye bye.

Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: erin of doneer.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op dit moment staan er geen files. Wel een wegafsluiting. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een eerdere autobrand en men is bezig de weg te bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
14: Zometeen
11: Wens. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
18: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
19: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
0: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
0: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
22: Elke avond vanaf 7 uur.
23: De mooiste kerk- en koormuziek.
22: Het christelijke radiostation.

Twee heerlijke opwekkingsliederen uitgevoerd door één koor, het jongerenkoor Praise the Lord uit Notter. En samenzang vanuit de Vrije Evangelische Kerk in Nijverdal. Machtig God, sterke rots en Jezus leeft in eeuwigheid. Goedenavond, hartelijk weer bij Wens. Een verzoekplatenprogramma van en voor jullie, de luisteraars, want daar doen wij het voor. Dank voor jullie verzoekjes. Zelfs in deze vakantietijd komen ze nog dagelijks binnen. En door die vakantieperiode en de afwezigheid van Tim moet ik soms een beetje schuiven met verzoekjes. Maar als ik schuif, bijvoorbeeld naar een andere dag, dan laat ik dat natuurlijk wel weten via de mail. Dat gold ook voor Marinus en Ultien Kiewit, die een lied aanvroegen voor Ruud en Willemien uit Hilversum. Nou ja, het is inderdaad woensdag geworden, maar hier is hij dan, Ruud en Willemien. Wij denken aan jullie, schrijven ze. Hopelijk genieten jullie van de tuin, de natuur en de omgeving. Voor jullie het lied Groot is uw trouw, o Heer. En dat gaan we beluisteren in een uitvoering van het christelijk gemeentekoor Deo Contemus onder leiding van Cordaan.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
2: Wat ik

Venezuela was dat met Huis van Vrede. En de schrijvers lieten zich voor dit lied inspireren door de tekst in Psalm 84. Daar staat: beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen elders. Een lied over het diepe verlangen om dicht bij God te zijn en bij hem echte rust, vrede en geborgenheid te vinden. Dat brengt mij bij de aanvraag van Kaliane Hofmeester uit Oud-Beijerland. Zij vraagt een lied aan voor haar vriendin Frida van Steen. Ze wil haar met dit lied bemoedigen en heel veel sterkte wensen. We gaan luisteren naar het christelijk jeugdkoor Joy Streefkerk onder leiding van Vincent van Dam, en je hoort: houd me dicht bij u.

0: Vader in de Hemel was dat, uitgevoerd door het jongerenkoor Heeman, onder leiding van Martien van der Zan.
1: De dagtekst.
0: Het is weer tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag, donderdag 6 augustus 2026, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 23, vers 4. En daar staat: top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij. Dus Spreuken 23, vers 4. Top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij.

0: Prachtige instrumentale muziek was dat. Heer, wees mijn gids. Het werd uitgevoerd door Sinfonia Diversa.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week het Christelijk Krimpens Mannenkoor.
0: Vorig jaar bestonden zij maar liefst 40 jaar en dat is uitgebreid gevierd. Toen stonden zij in het zonnetje en dat doen we deze week weer hier bij Groot Nieuws Radio. Want zij zijn het Blijde Klankenkoor van de week. Het is inderdaad het Christelijk Krimpens Mannenkoor onder leiding van Hans van Blijdeveen. Je gaat ze beluisteren met Psalm 86, de verzen 3 en 6.

0: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Het gebed voor mijn kinderen, dat hoorde je in een uitvoering van het christelijk Ouddorps Mannenkoor onder leiding van Dinant Struik. Weer een verzoekje, in dit geval van mevrouw Jannie de Haai den Boer. En zij vraagt een lied aan voor haar zoon Arie de Haai uit Bergambacht. En ze schrijft: mijn lieve zoon Arie is vandaag 50 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst met allen die jullie lief zijn. Dat is mijn wens voor jullie als moeder. Speciaal voor jou, Arie. Welk een vriend is onze Jezus? Je hoort het in een uitvoering van het jongerenkoor Viva Fox uit Elspeet onder leiding van Marcel van de Ketterij.

Welke vriend is onze Jezus, was dat. Uitgevoerd door het jongerenkoor Viva Fox uit Elspeet onder leiding van Leo van de Ketterij. Trouwens, het is een Engelstalig lied van origine, geschreven al in 1885... met de titel What a Friend We Have in Jesus. Niet als lied, maar als een gedicht door de Engelsman Joseph M. Scriven. Dan is het nu tijd voor het verzoekje van Sjoerd Hogendoorn. Hij vraagt een plaat aan voor de gemeenteleden van de Dorpskerk Aalsmeer. Hij biedt het aan ter bemoediging aan een ieder die dat nodig heeft. Jezus' terugkomst zal niet lang meer duren. Zie de tekenen der tijden op alle gebied en wereldwijd waarover de Bijbel spreekt. Daarom dit keer het lied Vol verwachting blijf ik uitzien. Dat gaan we beluisteren in een uitvoering van het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo onder leiding van Meindert Kramer.

Vol verwachting bleef ik uitzien. Het christelijk Urker Visserskoor Crescendo was dat onder leiding van Meindert Kramer. Het is tijd voor het laatste verzoekje vanavond en dat is aangevraagd door Ernst-Jan Roeleveld voor alle luisteraars. En hij schrijft: hoi alle luisteraars en vakantiegangers. Wij denken momenteel aan iedereen die moet vluchten vanwege die enorme natuurbranden, waarbij helaas ook mensen zijn omgekomen. Maar weet dat wij op God mogen vertrouwen en dat wij een toekomst vol van hoop hebben. Daarom ook graag dit lied voor iedereen die het hoort vanavond. Ja, dat wordt een toekomst vol van hoop uiteraard. We gaan het beluisteren in een uitvoering van het Blijde Klankenkoor van vorige week. Dat was het koor His Reflection onder leiding van Edith Post.

Zeg het op Groot Nieuws Radio. Met de mooiste muziek. Uw verzoeknummer. Stuur ook uw persoonlijke wens in via grootnieuwsradio.nl/wens.

Dat was Ere zij aan God de Vader, uitgevoerd door het christelijk kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden, onder leiding van Gerwin van der Plaats. En hiermee zit Wens er alweer op voor vanavond. We gaan op naar de uitzending van morgen. En je kunt voor vrijdag nog verzoekjes aanvragen, maar ook nog voor volgende week. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en daar kun je je aanvraag indienen. Ik wens je nog een heel mooie avond. Dankjewel voor het luisteren en wat mij betreft graag tot morgen.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: net zo makkelijk retour.
1: Thijs en Jorieke
2: live.
3: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
2: Over het thema Weerbaar in de onrust.
3: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
4: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
3: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
1: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
4: Tot dan!
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel, omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder droog en vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
11: Op dit moment staan er geen files, wel een wegafsluiting. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een eerdere autobrand en men is bezig de weg te bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
14: Yes!
13: Esso, omdat elke rit telt.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Grootnieuws Radio.

0: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelie.

0: College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
1: Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het hoge woord is eruit. De drone die gisteren werd gevonden op het vliegveld van Leipzig in Duitsland was van Rusland, zegt een Duits parlementslid. De drone lag in de buurt van een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat militaire spullen vervoerde. De drone was bewapend met het zwaar explosieve Semtex, maar de bom ging niet af. Het duurde even, maar inmiddels is een blushelikopter van Defensie aangekomen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En die haalt water uit het Haringvliet en dropt dat dan op de kern van de brand. Daarna wordt met warmtecamera's gekeken waar de brandweer nog moet blussen. Het vuur breidt zich niet meer uit. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Marokko. Op social media gaan berichten rond over 15 augustus. Dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien. Vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment staan er geen files. Wel een wegafsluiting. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Die is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een eerdere autobrand en men is bezig de weg te bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
9: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle. Maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Het weer nog van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Een bermbrand langs de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Daardoor bij Ulvenhout 2 afgesloten rijstroken. Al het verkeer moet via de vluchtstrook. En daardoor staat er weer 3 kilometer file bij Ulvenhout met zo'n 20 minuten vertraging.
7: Zometeen
8: levenswoorden.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
14: Hey, ben je er weer?
15: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
14: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
15: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
14: Ja, lekker. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
17: Met Daan Olthof.
18: Een hele goede avond. Ik vind het persoonlijk een van de meest bijzondere verhalen uit de Bijbel. De wonderbaarlijke spijziging. Er was bijna niets. En er was opeens heel veel. Zo zie je maar wat Jezus kan doen met bijna lege handen. En zo wil hij ook met onze lege handen werken. Zometeen gaan we verder luisteren naar de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College die hierover gaat. Eerst openen we onze handen en daarmee ook de Bijbel. En ontvangen we de dagtekst van vandaag. Spreuken 23 vers 4, daar staat: top jezelf niet af om rijk te worden. Zet dat plan opzij.

0: De opwekking bent Reijer, je hoorde mijn anker. Zal ik maar meteen een last van je schouders halen? We hoeven de wereld niet te redden. Maar we kunnen wel tekenen van Gods koninkrijk oprichten. En het mooie is, dat hoeven we niet alleen te doen. Want als wij onze lege handen afhankelijk weten van de Heer, dan maakt Hij het onmogelijke mogelijk. We gaan luisteren naar een overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College. Die heet Met lege handen.
1: We zijn aangekomen bij wat doorgaans de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging wordt genoemd. Na het trieste verhaal van de dood van Johannes de Doper grijpt Marcus terug op de uitzending van de 12 apostelen daarvoor. De leerlingen vertellen Jezus nu wat ze hebben gedaan en onderwezen. Met deze bijzondere maaltijd wil Jezus zijn leerlingen nog meer laten zien van wat hun opdracht inhoudt. Het belangrijkste is dat zij hem leren kennen als de Messias die hij is. Ook ons kan deze geschiedenis veel leren over wie Jezus is en over wie wij zijn. Wat vraagt de Heer van ons als we voor een schijnbaar onmogelijke opdracht staan? Hoe moeten we reageren als we er geen zin meer in hebben, moe zijn of gefrustreerd? Laten we het eerste stuk van dit wonderlijke verhaal lezen, Marcus 6, vers 30 tot en met 38. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haasten de mensen zich over land naar die plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar hij zei, geef jullie hen maar te eten. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denariën brood gaan kopen en hun te eten te geven? Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Ze gingen kijken en zeiden, 5 en 2 vissen. De apostelen zijn moe en hebben trek. Ze zijn de hele dag in touw geweest en hebben zelfs geen tijd gehad om te eten. Ze zijn er waarschijnlijk niet blij mee dat de mensen hen zijn gevolgd toen zij een rustige plek opzochten. En dat de Heer Jezus niet lijkt te kunnen stoppen met het onderwijzen van de menigte. Ze vinden het wel genoeg geweest en zeggen tegen de Heer dat het tijd is om de mensen naar huis te laten gaan. Deze mensen massa voeden, waar halen ze het geld vandaan? En hun eigen proviant is eigenlijk nog te weinig voor zichzelf, laat staan voor duizenden mensen. De leerlingen schieten in elk opzicht tekort voor wat de Heer van hen vraagt. In kracht, in geloof en in middelen. Getuigt het niet van slecht leiderschap om de leerlingen zo tot het uiterste te laten gaan? Logisch dat ze niet zien zitten wat Jezus van hen vraagt. Hoe kun je voor anderen zorgen als je niet eerst goed voor jezelf zorgt? Jezus vraagt met recht het onmogelijke van de leerlingen en hen valt niets te verwijten. Jezus laat ons als zijn volgelingen soms bewust aanlopen tegen onze grenzen. Hij haalt ons uit onze comfortzone. Vaak zijn we dan pas in staat om ons open te stellen voor wie hij is en wat hij door ons heen wil doen. We leren afhankelijkheid wanneer we ervaren dat we het niet zelf kunnen, dat we met lege handen staan. Het weinige wat we wel hebben is op zichzelf volstrekt ontoereikend. Durven we dit aan hem over te geven? Zijn we bereid om afstand te doen van onze zekerheid, onze autonomie, van onszelf? Wanneer we het niet langer van onszelf verwachten, doet Jezus het onmogelijke met wat we hem geven.

0: mogen ons hart aan hem geven en hij zal spreken wat waarheid is. Mooi, we zijn in de gevende houding vandaag, want dan mogen ze ook onze lege handen bij hem brengen. En dan kunnen we zien wat hij door onze handen heen kan doen. En dat is meer dan dat we zelf voor mogelijk achten. Dat horen we maar weer in de overdenking van Hans Alblas van vandaag over de wonderbaarlijke spijziging. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: We staan als het ware tussen Jezus en zijn leerlingen in, ten overstaan van een gigantische mensenmassa. Het is laat op de dag en de mensen zijn moe en hebben trek. Zojuist heeft Jezus tegen zijn leerlingen gezegd dat zij voor de maaltijd moeten zorgen. Het probleem is alleen dat er slechts 5 broodjes en 2 visjes zijn. In feite staan ze met lege handen. Wat gaat er nu gebeuren? We lezen verder in Marcus 6, vers 39 tot en met 44. Jezus zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder alle die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten. Het is niet in de eerste plaats de nood van de mensen die Jezus ertoe brengt om een wonder te doen. De mensen kunnen nog voor zichzelf zorgen, als ze maar op tijd terug naar huis gaan. Hij wil zijn leerlingen echter iets leren over zichzelf en zijn koninkrijk. Jezus kijkt verder dan de situatie van het moment. Dat velen zijn onderwijs genieten en dat al deze mensen dit broodwonder meemaken is prachtig. Maar daarmee is zijn koninkrijk nog niet gekomen. Hoeveel van de 5000 hebben hun leven werkelijk aan Jezus overgegeven? Toch reikt de waarde van dit wonder vele malen verder dan we op het eerste gezicht zouden denken. Hier laat Jezus zien hoe het in zijn koninkrijk zal zijn, wanneer hij terugkomt om op aarde te heersen. De mensen moeten groepsgewijs plaatsnemen. Dit wekt de associatie van een feestmaal. Jezus laat de mensen als het ware aanschuiven aan een feestelijk banket. Hij zorgt als een herder voor de mensen en verzadigt hen met alles wat ze nodig hebben. In Gods koninkrijk worden alle tekorten en beperkingen opgeheven. Niemand lijdt er nog gebrek. De woorden die Marcus gebruikt voor groepsgewijs zijn symbolisch. De mensen groeperen zich bed bij bed, zoals bij bloemperken. Hier komen mensen tot bloei. Onze inspanningen zijn ontoereikend en de wereld gaan we er niet mee redden. Zelfs met alle wonderen die we meemaken wanneer we handelen in geloof, blijft er nog veel te wensen over. We staan hopeloos met lege handen. De wonderlijke broodvermenigvuldiging wijst ons er echter op dat het beste nog komt. Zo kunnen ook wij de mensen vertellen dat zij Gods koninkrijk in zijn volheid mogen verwachten. Wanneer zij daar geloof aan hechten, is er een groter wonder gebeurd dan daar op het groene gras van een verlaten streek. Misschien ben je moe van de ellende en de nood waar je mee geconfronteerd wordt. Misschien kost het je moeite om niet cynisch te worden over het geringe resultaat van al je inspanningen. Denk dan aan hoe Jezus zijn leerlingen inzette voor een onmogelijke opdracht. Toen zij met lege handen stonden, ging hij ze vullen. Toen zij het niet langer van zichzelf verwachten, gebeurde er een wonder. Het wonder dat gebeuren kan als je met lege handen durft te staan, wijst naar Messias Jezus en zijn koninkrijk. Het rijk van vrede en gerechtigheid, waar geen dorst, honger en armoede meer zal zijn. Daar getuigen we van, als we ons beschikbaar stellen voor wat God door ons heen wil doen.

nieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze of via de Groot Nieuwsradio app.

lied van Kane, je hoorde Anymore. Daarvoor Chapel Worship, je hoorde U maakt ruimte voor mij. Zometeen op Groot Nieuws Radio, Josiah Queen, Dusty Bibles. Ook Brian en Jen Johnson komen eraan met For The One. En dit zijn Reni en Elisa.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik Lucas 20, vers 19 tot 47 uit de Basisbijbel. Wel of geen belasting betalen. Ze stuurden mannen achter Jezus aan die hem moesten bespioneren. Ze deden alsof ze heel godsdienstige mensen waren. Ze wilden hem met een strikvraag in de val laten lopen. Dan zouden ze hem gevangen kunnen nemen en aan de bestuurder van de provincie kunnen uitleveren. Ze vroegen hem: Meester, we weten dat u altijd eerlijk bent en u bent voor niemand bang. U leert de mensen altijd de juiste dingen over God. Wat vindt u? Is het wel of niet goed om aan de Romeinse keizer belasting te betalen? Maar Jezus begreep wat hun bedoeling was. Daarom zei hij: Waarom dagen jullie mij uit? Laat mij een munt zien. Van wie zijn het hoofd en de naam die erop staan? Ze zeiden: Van de keizer. Hij zei tegen hen: Geef dan aan de keizer waar de keizer recht op heeft en aan God waar God recht op heeft. En ze konden in zijn antwoord niets vinden waarvoor ze hem gevangen zouden kunnen nemen. Ze waren verbaasd over zijn antwoord en zwegen. Staan de mensen wel uit de dood op? Er kwamen een paar Sadduceërs naar Jezus toe. Sadduceërs geloven niet dat de mensen later uit de dood zullen opstaan. Ze vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende geleerd. Als een man sterft en een vrouw achterlaat zonder dat ze kinderen hebben gekregen, dan moet zijn broer met die vrouw trouwen. Het eerste kind dat ze dan krijgen zal tellen als kind van de gestorven eerste man. Nu waren er 7 broers. De eerste trouwde met een vrouw, maar hij stierf zonder dat ze kinderen hadden gekregen. De tweede broer trouwde met haar en de derde broer trouwde met haar. En zo alle 7. Allemaal stierven ze zonder kinderen te krijgen. Ten slotte stierf ook de vrouw. Bij welke broer zal ze dan horen op de dag dat de doden weer levend worden? Want alle 7 broers zijn met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen: De mensen van deze wereld trouwen met elkaar. Maar de mensen die in de komende wereld zullen mogen leven en die uit de dood zullen opstaan, trouwen niet, want ze kunnen niet meer sterven. Want ze zijn, wat dat betreft, net als de engelen. Ze zijn kinderen van God, want ze hebben deel aan de opstanding uit de dood. Ook Mozes zei dat de doden zullen opstaan, want bij de brandende braamstruik noemde hij de Heer de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van doden, maar van levenden, want voor God leven ze allemaal. Een paar van de wetgeleerden zeiden: Meester, dat was een goed antwoord. En ze durfden hem niets meer te vragen. De zoon van David. Maar Jezus vroeg hen: Hoe kunnen de mensen zeggen dat de Messias een zoon van David is? Want David zegt zelf in het boek van de Psalmen: De Heer heeft tegen mij gezegd: Kom naast mij zitten, totdat ik al uw vijanden helemaal verslagen heb. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Jezus waarschuwt de mensen voor de wetgeleerden. Alle mensen hoorden hoe Jezus daarna tegen de leerlingen zei: Pas op voor de wetgeleerden. Ze willen graag in mooie lange kleren rondlopen en op de markten gegroet worden. Ze houden ervan om bij de maaltijden op de beste plaatsen te zitten. In de synagogen willen ze op de voorste rij zitten, maar ze zetten arme weduwen hun huis uit. Zo kunnen die vrouwen amper leven. En om heel godsdienstig te lijken, zeggen ze wel mooie lange gebeden op en daarom zullen ze een zwaardere straf krijgen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
3: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En dan nu het weer van Weer Online? Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Een bermbrand langs de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Daardoor bij Ulvenhout 2 afgesloten rijstroken. Al het verkeer moet via de vluchtstrook. En daardoor staat er weer 3 kilometer file bij Ulvenhout met zo'n 20 minuten vertraging.
3: Grootnieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

straten verzonken. Het wordt steeds later. Ik heb net mijn derde biertje gegeven.

pad af, heer. Antwoord niet op alles, want daarvoor ben ik te laf. Ik ben niks kwijt.

Ik sta op van mijn plekje aan de oude gracht. U bent niet langs komen lopen. Ik had dat ook niet echt verwacht. Maar God bedankt.

0: Je verwonderen.
1: Door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: van de zomer.
1: Met het christelijke radiostation.
0: Grootnieuws Radio.
2: There's been so

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.
3: Uit

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.